0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met het verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: Langstraat FM.

soldaatjes de hele wereld, hè. Dan was er minder ellende. Maar helaas, ze zijn echt... Matika hoorde je met de Toy Soldiers aan het begin van dit ochtendradioprogramma. Voor de wekker wakker op deze dinsdag. We zijn 29 september alweer. Ja, het gaat hard. Ik moet even kijken, want ik zag hier wat liggen. Ik dacht, oh ja, het is waar ook. Dat liedje, dat moeten we straks even gaan draaien. CD-singeltje, lekker ouderwets. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag 29.09. Ja, een masterstudent psychologie die tijdens een tentamen met toestemming naar het toilet ging, die heeft toch de regels overtreden. De examencommissie van de Tilburg University die verklaarde het tentamen ongeldig. Zo heeft de regionale omroep geweld. Ja, de student moest tijdens het tentamen ouder...

psychologie dringend naar het toilet. Nou ja, ze vroeg hiervoor toestemming aan de enige surveillante die in de kleine zaal met 30 studenten was. En die vertelde dat ze moest wachten totdat de tweede surveillant gearriveerd was. Nou ja, om fraude te voorkomen mag een student alleen onder begeleiding de zaal verlaten. Nou ja, na 15 minuten werd de nood te hoog en gaf de surveillant toch toestemming om zonder begeleiding naar de wc te gaan. Nou ja, bij terugkomst moest de student een formulier ondertekenen en een identiteitsbewijs laten zien. In dat formulier stond dat ze zonder toezicht de zaal had verlaten. Ja, hierop besloot de examencommissie uiteindelijk dat niet kon worden vastgesteld of ze het tentamen zelf gemaakt had. Ja, ook schriftelijk verweer is er geweest van de student. Maar de commissie die hield voet bij stuk en moest de student het tentamen opnieuw maken. Ja, de student die vindt het niet eerlijk. Volgens haar had de universiteit vooraf moeten zeggen wat de consequenties waren van haar onbegeleid toiletbezoek. Ja, ook had ze geen keus omdat ze op dat moment geen tweede surveillant had. Ja. Ja, de universiteit heeft nog geen commentaar gegeven. Ja, als je dan niet weg mag en je moet een kwartier wachten en er komt maar niemand. En je raakt anders je tentamen kwijt. Ja, ik zou dan gewoon in die zaal gaan pissen. Ja, ik zou gewoon een hoekje uitzoeken. Ik zou daar gaan pissen. Ja, en zeggen, ja, sorry, ik mag de zaal niet verlaten. En ik moet toch nodig naar de toilet. Dus dan doe ik het hier maar. Ja, en dan kijken ze maar raar. Maar ja, dan heb je in elk geval lik op stuk gegeven. Hè. Dat zou ik dan doen, hè, persoonlijk. Hè? Ja. Maar goed, dat eventjes terzijde. Het is vandaag dinsdag, 29 september. Welkom, dit is Voor de Wekker Wakker. We zitten weer helemaal vol, dus we gaan beginnen.

maar de jaren 80, Level 42 en Love Games bij Voor de Werken Wakker. Ja goed, kijk even naar het nieuws. Ja, de hitte van de afgelopen zomer heeft de economie naar schatting 9,2 miljard gekost. Ja, zo behoren de Europese landen Nederland en België tot de 5 zwaarst getroffen Europese economieën. In totaal drukken de hittegolven van 2026 de economische productie in heel wat Europese landen. Ja, naar schatting met 113 miljard. Dat blijkt uit het nieuwe Climate Economics Report 2026 van een kredietverzekeraar. Alleen Italië en Duitsland en Frankrijk lopen volgens het onderzoek meer economische schade op dan Nederland. Ja, België loopt ook heel veel schade op. Ik zie staan 9,4 miljard. En samen zijn deze 5 landen goed voor 81% van de Europese verliezen. Ja, het gaat hierbij niet zozeer om de directe zichtbare schade, zoals bijvoorbeeld oogsten die mislukt zijn door de hitte, of schade aan de infrastructuur, maar vooral om productiviteitsverlies. Ja, zo heet dat, hè. Dus veel schade door de hitte. Ja. Goed, nog meer nieuws vandaag. De eerdere uitspraak van de premier Rob Jetten dat de organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek zouden moeten geslagen was volgens de premier een slip of the tongue. Hij beloofde om voortaan beter op zijn woorden te letten. Ja, Jetten deed de uitspraak afgelopen zondag op het congres van zijn partij. Het ging in een vraaggesprek over organisaties die de rechten van bijvoorbeeld queerpersonen, vrouwen en mensen van een andere afkomst willen inperken. Die gaan we niet laten winnen, zo zei hij. Die gaan we vol op hun bek slaan. Dat zei hij op het podium van het congres. Dat had hij beter niet kunnen doen, want hij heeft veel tegenval gehad. En de populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is tot 19 maanden cel veroordeeld. Hij zou president Erdogan zeg maar beledigd hebben en van religieuze waarden. Hij werd vrijgesproken van het aanzetten tot misdaad. En hij mocht in afwachting van het hoge beroep op vrije voeten de rechtszaak af gaan wachten. Nou ja, Göktaş werd op 2 juli aangehouden toen hij terugkwam van vakantie. Hij had net een voorstelling op YouTube geplaatst waarin hij onder andere zei dat Erdogan een dictator is, psychische hulp nodig heeft en zich schuldig maakt aan vriendjespolitiek. Nou ja, de video is veel bekeken, 15 miljoen keer. Fragmenten ervan werden massaal gedeeld op social media, totdat die om veiligheidsredenen is geblokkeerd. Dus de video kun je dus nu niet meer bekijken, nee. Goed, het weerbericht vandaag. Regelmatig de zon met wat hoge wolkenvelden. Kijk, dat is weer een nieuwe benaming. We hebben te maken met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Het wordt uitzonderlijk warm met temperaturen tussen de 25 graden in het westen van het Lage Land tot 28 en 29 graden in het zuidoosten. Ja, dus vandaag wordt een warme dag, mensen. Body, body.

beetje apart, een zachthopper, maar wel lekker. Een beetje apart, hè? Take the Box, baby, van One E Bucket. Bakpit, moet ik eigenlijk zeggen, is vandaag de dagtopper op deze dinsdag, de 29e september. Ja, vandaag is het trouwens de heilige Michael. Het is een wispelturige weersvoorspeller. Aan de ene kant belooft deze heilige een nazomertje. Ja, hij zegt onder andere 8 dagen zonneschijn geeft Michael om wel te zijn. Maar de vreugde zal van korte duur zijn. En dan hebben we ook nog eentje. Michael brengt de winter onder zijn kiel. De zomerkleren kunnen de kast in. En de heilige die verbiedt het strooien hoed en linnen kiel. Kijk, dat zijn leuke teksten van het verleden die nog steeds op tegeltjes voorkomen. Als je bijvoorbeeld in de kringloopwinkels bijvoorbeeld kijkt naar wat oude spulletjes voor weinig geld, dan zie je die tegeltjes nog wel eens voorbij komen waar deze teksten op staan. Hè? Ja, vandaag hebben we dus het Sint-Michels-zomertje. Want zo wordt hij ook wel genoemd. Nou, ja, vandaag, ik had het al gezien, hè? En ook al gezegd, het wordt vandaag warm weer. Ja, nou hopen dat het er beter uitkomt dan gisteren, want ik had gisteren ook al mooi weer voorspeld. En nou ja, toen ging het in één keer in de middag regenen. Dus dat viel wel een klein beetje tegen. Maar goed.

Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Ja, het is Donna Gillissen die we horen. Ja, ze heeft al zeg maar meegedaan aan diverse wedstrijden. Onder andere in Tiel. Daar had ze het Smartlap talentenjacht gewonnen. En ook bracht ze onder een artiestennaam in samenwerking met Virgil Voer de track Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde uit. Nou ja, dat liedje dat hoorde je dus net voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goed, het is druk op de weg, de A5. De N3 oppassen geblazen. Dat zijn de enige op dit moment. Vooral Dordrecht-Papendrecht. Daar zijn wegwerkzaamheden. En daar is vooral bij Dordrecht Centrum wordt daar aan de weg gewerkt. En daar is ook, er zijn ook bepaalde wegen afgesloten. En dat betekent dus opstoppingen. Dus als je daar naartoe gaat, hou daar een klein beetje rekening mee.

zangers, de beste zangers, de beste zangers van 2024. Tangoine en I Dream to Dream. Ik ben trouwens benieuwd of dit jaar de beste zangers ook nog terugkomen, hè, met wat liedjes. Want ik vond het wel leuk, hè, dat artiesten dan weer liedjes van andere artiesten deden. En dat op een hele bijzondere wijze. Hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker, ja, dan worden wel wat wedstrijden georganiseerd. Ja, en zo was bijvoorbeeld ook nog de wedstrijd De Lekkerste Bal Gehakt 2026. Ja, de gehaktbal is onmiskenbaar in de keuken. Nou ja, ambachtelijk bereid, herkenbaar, vaak rond van vorm, sappig en vol van smaak. Ja, slagers uit heel de lage landen hebben laten zien waarin hun gehaktbal zich onderscheidt. En ja, ik vind bijvoorbeeld een gehaktbal, ik vind het best lekker. Maar een gehaktbal moet niet helemaal rond zijn. Ik vind, er moeten ook wat hoekjes en wat haakjes en ja, toch een beetje een aparte vorm hebben, zeg maar. En dan vind ik hem met uitjes ook wel lekker. Dan wordt zo'n gehaktbal, zeg maar, gedraaid. En dan komen er uitjes binnen in. Vind ik ook heerlijk. Een klein beetje sambal erbij, hou ik ook wel van. Dus wat dat betreft, nee. Gehaktballen zijn er in veel geuren en smeuren, hè, zeggen ze wel eens. Ja, in Akron bijvoorbeeld is een keurslagerij in de top 10 terechtgekomen. Ook een slager uit de Buitenpost, uit Berkel en Rode Reis. Daar is een slagerij in de prijzen gevallen. In Dordrecht, Eindhoven, Honselersdijk. Ja, daar zit ook een goede slager schijnbaar. Ook in Drunen en in Maden. Ja, de lekkerste bal gehakt. 2026, moet je nagaan. Ja, de coördinatie van de keuring die lag in handen van de vakopleider Voet. Nou ja, zo werd ook de keuring begeleid. En een onafhankelijke vakjury die heeft de producten beoordeeld. Ja, de gehaktbal van 2026. En dan wel de lekkerste gehaktbal.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Lijnstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. 7 bewoners ademden rook in, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar. De brandweer gaf rond 3:15 het sein brandmeester. De politie vermoedt brandstichting en verdenkt de bewoonster van het complex. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. Op ongeveer 180 middelbare scholen werd actie gevoerd tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op sommige plaatsen kwam het tot geweld en vandalisme. Voor vandaag zijn nieuwe schoolblokkades aangekondigd, tegelijk met een landelijke staking tegen regeringsbezuinigingen. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden. De vrouw gaat maximaal 30% van haar pensioen aan huur betalen en kan nog zeker 8 jaar blijven. Ze werd een symbool van de Spaanse wooncrisis. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. De 84-jarige moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie verdween bijna 8 maanden geleden uit haar woning. Eerdere brieven eisten $4 miljoen of beweerden dat ze was overleden. Een deel daarvan bleek volgens de FBI vervalst. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
1: En geniet.
0: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker lang luisteren.

is een klein beetje te vroeg nog voor een shotje, denk ik. Duo Desinteresse hoorde je met shotje. Ja, ik had toen gezegd, mag nog een keer in de herhaling. En daar was die dan, hè. Goed, voor de wekker wakker. Welkom dus vandaag, dinsdag, op Langstraat FM. 29 september. Ja, het wordt vandaag warm, jongens. Droog weer, met heel veel zon. Het wordt zelfs uitzonderlijk warm in de Langstraat. Temperatuur

Temperaturen tussen de 23 en 28 graden. Met weinig wind, zuidoostenwindje erbij. Nou nee, het wordt vandaag echt zomerweer. Het is echt vandaag een lekkere nazomer die we gaan meemaken. Ja, de Hoge Raad trouwens, die doet vandaag uitspraak in de zaak tegen virenzwaarheidsvoorman Willem Engel. De Tweede Kamer die gaat praten over de nieuwe regels tegen geluidsoverlast rond Schiphol. Dus ja, wat dat weer gaat worden, is nog even de grote vraag. Ja, en vandaag is het ook nog een keertje de sterfdag van Rudolf Diesel. Nou, je raadt het al. Hij is maar 55 jaar geworden. Hij is de uitvinder van, inderdaad, de dieselmotor. Hè? Ja. Goed, het nieuws van vandaag. Er zijn flink veel meer Nederlanders omgekomen door een val dan een jaar ervoor. In totaal zijn er ruim 7810 mensen na een val overleden. In 2024 overleden er zo'n 480 mensen minder. Het aantal Nederlanders dat na een val overlijdt, dat is al jaren aan het stijgen. Ook als de rekening wordt gehouden met het feit dat er door de vergrijzing meer ouderen zijn. Voor wie een val vaker fataal is. Ja, vorig jaar waren dat er gemiddeld ruim 21 per dag. Ja, een val in Nederland, de meest voorkomende oorzaak, is het niet natuurlijk overlijden. Ja, en de slachtoffers is dan meestal tussen de 70 en 80 jaar oud. Dus moet je nagaan, hè. Ja, het is ook deze week de week van de valpreventie. Ja, dat je moet oppassen. En ja, zeker ook als je buiten loopt, hè. Want in diverse steden, ook in Waalwijk misschien wel, of in Huizen, of in Dongen, of in Tilburg, of nou ja, waar je ook bent, altijd oppassen met de stoepen. Want soms dan steken er tegeltjes iets omhoog. Dan is dat de nalatigheid van de gemeente, want die moeten dat officieel repareren natuurlijk. En dan kun je daar lelijk over vallen, hoor. Ja, dus hou daar rekening mee als je een wandelingetje gaat maken. Niet alleen wandelen trouwens, maar ook als je met de fiets gaat, hè, kan het gevaarlijk zijn. Als je in zo'n regeltje terechtkomt, dan lig je ook zo verticaal, hè, horizontaal, of hoe heet dat, hè? Goed. Ja, er is vorige week een leuk album uitgekomen van David Bowie. Dat zijn de Shell Tell Me Recordings. Dat is, toen heette die nog niet David Bowie, toen heette die Davy Jones. En ja, er zijn leuke opnames vrijgekomen. En ik zal er eens eventjes eentje van gaan draaien. Dat vind ik wel leuk. Davy Jones en The Lower Third. Want zo heette die band toen die meedeed. En Baby Love That Way is de eerste die we gaan draaien van The Shell Tell Me Records.

Ja, lekkere grande in de vroege ochtend. Ariana Grande, wel te verstaan, in Petrol bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag een belangrijke dag in de radiowereld. Het bedrijf van Joseph Horn die maakt namelijk de radio beschikbaar voor iedereen. En dat gebeurde in 1920. Ja, vanaf deze dag verkoopt Horn radio's vanaf de stuntprijs van $10. Ja, een klein bedrag. Dan heb je een doosje met een afstemknop en een koptelefoon zit er ook aan vast. Waarmee je dan zenders op de middengolf kunt ontvangen. Ja, in 1920, hè. Dus moet nagaan, vanaf vandaag in 1920 zijn de radiootjes beschikbaar, hè? Wel in Amerika.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Goed nieuws voor schaatsfans in Waalwijk. Dit jaar zal het Waalwijk IJsparadijs opnieuw terugkeren op het Raadhuisplein. Van 12 december tot en met 3 januari zal er weer een overdekte schaatsbaan in Waalwijk plaatsvinden. Vorig jaar waren er ongeveer 6000 mensen aan het schaatsen en deden meer dan 1200 mensen mee aan curling. De organisatie is in ieder geval bezig om de voorbereidingen in volle gang te zetten. In Loon op Zand zat deze week de raadzaal vol met kinderen. Tijdens een bijeenkomst werd door burgemeester Davy Jansen de nieuwe kinderraad geïnstalleerd. De kinderen vertegenwoordigen het komend schooljaar alle kinderen uit de gemeente en zijn namens hen aanwezig bij allerlei evenementen. De kinderraad gaat ook aan de slag met 2 onderwerpen voor de gemeente: veiligheid en het belonen van goed gedrag. De Heusdense VVD heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld over het parkeerpunt aan de Grote Straat in Drunen. Mensen die in de buurt van het parkeerpunt wonen ervaren volgens de partij steeds vaker verkeersoverlast en hinder. De partij wil weten of er meer op overlast gecontroleerd wordt en zo ja, of er mogelijk maatregelen ingezet kunnen worden om de overlast te verminderen. De fietsbrug in Dongen is na maandenlange werkzaamheden eindelijk weer open. De brug heeft een onderhoudsbeurt gekregen, waardoor de brug nog jaren mee kan. De brug heeft een rode toplaag gekregen en een nieuw likje verf. De brug zou eigenlijk begin september al open zijn, maar door vertragingen werd het pas eind september. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Info en hits.

zou toch maar Bino heten, hè? Ja, zo heette die echt. Bino was dat toen. Een van de bekendste wereldhits uit 1978, 1979 van de zanger Bino. Ja, zijn artiestennaam van officieel Benedetto Arco. Ja, die leefde trouwens tussen 1953 en 2010. Hij is al overleden. Ja, het nummer werd eigenlijk geschreven en gemaakt door de bekende Duitse zanger Drafi Deutscher. Ja, en toen werd het ook nog een keertje in 1976 uitgebracht door Ruud Hendel. Nou ja, toen Bino uiteindelijk in Hamburg kwam, toen hebben producers hem de kans gegeven om het in het Italiaans te zingen. Ja, als je een beetje Italiaans spreekt en een beetje Italiaans kan verstaan en begrijpen, dan heb je gemerkt, het lied vertelt het ontroerende verhaal van een goed heilig figuur of een zorgzame Italiaanse moeder, oftewel Mama Leone, uit een dorp die liefde en vreugde brengt aan de armen en de kinderen. En uiteindelijk wordt bezongen als een engel. Ja, dat is een beetje het verhaal van Mama Leone, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, vandaag dinsdag 29.09. Het is 4 minuten over 7:30 op Langstraat FM.

0: Goeie band hoor, The Weeknd. Je hoort de Hills voorbij komen. Ja, de Hills is trouwens niet helemaal een nieuw nummer, hè, want stand nog van, moet ik even kijken, wat was het? 2015. Toen stond hij in de tipparade. Ja, en toen ging hij ook de hitparades bestormen, hè, zoals ze mooi heten. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws vandaag, want er is nog het een en ander gebeurd. Ja, uit huis geplaatste kinderen die slachtoffer zijn geworden van het toeslagenschandaal, die overhandigen vandaag een open brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ze willen dat er onafhankelijk onderzoek komt naar wat er in hun geschiedenis is gebeurd en welke rol het toeslagenschandaal heeft gespeeld bij de uithuisplaatsingen. Ja. En de tweede man van de FBI die stapt op. Daarmee vertrekt opnieuw een belangrijke leidinggevende binnen het Amerikaanse justitieapparaat. Andrew Bailey was nog maar sinds augustus vorig jaar in dienst bij de federale politiedienst. Nou ja, hij zelf schrijft in een verklaring terug te willen keren naar zijn gezin in Missouri. Maar verschillende Amerikaanse media's die zeggen dat het ligt aan zijn moeizame relatie met de baas van de FBI. Ja, die bedankt hem nu voor zijn trouwe dienst en het doorvoeren van belangrijke hervormingen. Ja, en bij een proef in de gemeente Amsterdam gaan asielzoekers aan het werk. 332 van de ruim 1000 deelnemende asielzoekers die hebben nu betaald werk gevonden. Bij 312 mensen is een concrete stap richting een betaalde baan gezet. Ja, Amsterdam heeft asielzoekers uit 3 opvangcentra's gekoppeld aan bedrijven. Het gebeurt allemaal in samenwerking met de uitkeringsinstantie UWV en het COA. En de proef wordt in Amsterdam na dit jaar omgezet in beleid. En men heeft daarvoor 1,5 miljoen euro uitgetrokken. Ja, in februari 2025, toen ging de pilot lopen. En die loopt nog tot eind dit jaar. Nou ja, de meeste asielzoekers die vonden werk in de horeca. Bijvoorbeeld bij de afwasdienst of in de keuken. En anderen werken in het magazijn, in de bezorging vaak. En ook in de schoonmaakbranche. Ja, dus de asielzoekers die zijn dus weer lekker aan het werk, zoals dat zo mooi heten. Goed, voor de wekker wakker op deze dinsdag 29 september. Dit is Langstraat FM. Ja, iedere zaterdag hebben wij de Flitsende 50, hè?
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl. /jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl. /jouw-top5.
2: Dit is de Flitsschijf.

pianootje erbij. Lekker, hè? One E-Buck Pit is de dagtopper vandaag met Take the Box Baby. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, Nederlandse automobilisten moeten momenteel nog steeds flink in de buidel tasten, want de benzine is duur. En die blijft zeker ook de komende tijd hoog. Zeker als het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Van een brandstoftekort is nog geen sprake. We hebben namelijk genoeg voorraden. Dat zeggen wat deskundigen. Het is vooral te danken aan de raffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. Ja, in Frankrijk waren er vorige week wel verstoringen, waardoor sommige brandstoffen niet beschikbaar waren aan de pomp. Maar in Nederland zal dit probleem zich niet voordoen. Er is vooral genoeg diesel op voorraad. Maar ja, bij benzine is het altijd een klein beetje krapper. Dat zegt een hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Maar ja, als je tankje vol wil gooien, dan ben je nog wel veel, veel geld kwijt in elk geval. Ja, de prijzen van diesel en benzine die hebben namelijk recordniveaus. 1 liter benzine kost momenteel €2,73. Ja, dat is bijna €3. En voor diesel betaal je €2,78. Per liter, zo blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. Ja. Ja, je kunt het beste, als je toch in Nederland moet tanken, kun je het beste een onbemande tankstation pakken, want dan betaal je iets minder. Maar goed, het blijft natuurlijk duur. En als je bij de betaalde tankstations tankt of op de snelweg, ja, dan ben je net eventjes iets meer geld kwijt. Hè? Dus hou er rekening mee als je toch nog je tankje in Nederland vol gaat gooien. Hè? Een fikse aanslag op je portemonnee. Ja. In Dublin in a rainstorm. Het is tijd voor Sinéad O'Connor. Of Sinéad O'Connor, zo moet ik het zeggen. Hier is Troy.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. 7 bewoners ademden rook in, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar. De brandweer gaf rond 3:15 het sein brandmeester. De politie vermoedt brandstichting en verdenkt de bewoonster van het complex. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. Op ongeveer 180 middelbare scholen werd actie gevoerd tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op sommige plaatsen kwam het tot geweld en vandalisme. Voor vandaag zijn nieuwe schoolblokkades aangekondigd, tegelijk met een landelijke staking tegen regeringsbezuinigingen. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden. De vrouw gaat maximaal 30% van haar pensioen aan huur betalen en kan nog zeker 8 jaar blijven. Ze werd een symbool van de Spaanse wooncrisis. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. De 84-jarige moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie verdween bijna 8 maanden geleden uit haar woning. Eerdere brieven eisten $4 miljoen of beweerden dat ze was overleden. Een deel daarvan bleek volgens de FBI vervalst. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker luisteren.

is vandaag volop nazomer in het Lage Land. In de Langstraat, in de regio Tilburg, Waalwijk en Dongen en Heusden. Daar ligt de temperatuur vandaag rond de 29 graden, jongens. Ja. Als ik nu naar buiten kijk en ik voel een beetje de temperatuur buiten, dan zou je dat niet zeggen. Dan denk je van, nou jongens, hè? Het zal het vandaag niet redden. Maar toch, ze zeggen het wel, hè. Vandaag dus 29 graden. Morgen trouwens, de koeler 20 graden. Maar vandaag nog even lekker van de zon genieten, hè. Als je vandaag niet per se hoeft te werken, dan zou ik lekker een terrasje pakken of zo. In elk geval nog eventjes genieten van deze lekkere nazomer, hè. Misschien is het wel de laatste dag dat het zo lekker warm kan zijn. On the beach, hoe toepasselijk. Misschien vandaag de laatste kans. Hè? Chris Via, bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, dit is Langstraat FM. Het ochtendradiofeuilleton. En we zijn er nog tot 9 uur. En dat doen we met onder andere Anton, Boef en Guilas en Honden Tranen.

dacht je was zeldzaam? Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds op een sneltoets. Ik ga niet bellen. Mijn laatste appje, die is al weken oud. Ik heb je geblokt op mijn Insta. En nu wil je me

Modern Talking, Border Louis, de mix uit 1998. Vorige eeuw alweer, hè, zo lang is het geleden. Ja, er is een Brits schaakwonder, die heet Siva Nandan. Ze heeft als jongste ooit de titel van vrouwelijke grootmeester behaald. Ze is pas 11 jaar. Ze heeft de titel veiliggesteld tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze zegt, ik ben blij dat het is gelukt, maar ik wil doorgaan en geschiedenis blijven schrijven. Dat zegt Siva Nandan na afloop van de 46e schaakolympiade tegen de Internationale Schaakbond. Goh, 11 jaar zeg, en dan al zo'n schaakwonder zijn, hè? Onvoorstelbaar, ja. Ja, gisteren is er weer een raket de lucht in gevlogen, oftewel de ruimte in. Ja, Starship. Het is het nieuwe megaproject van SpaceX. Voor het eerst in een baan om de aarde is de raket gebracht. Het is een belangrijke test voor het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf. Bij de vluchtleiding in Texas werd gejuicht toen het go werd gegeven om de raket in een baan om de aarde te brengen. Nou ja, er staan ook beelden op internet. Ja, SpaceX dus voor het eerst met weer een raket om de aarde. Ja, het wordt vandaag warm in de lage landen rond de 29 graden in de Langstraat. Komende nacht koelt het wel af naar 15 tot 20 graden, dus de elektrische deken mag weer aan. En we hebben te maken dan met een matige zuidenwind. Morgen wordt het een stuk koeler, dus geniet er nog even van vandaag. Ga bijvoorbeeld naar het strand of ga een leuk dagje uit. Of misschien eventjes naar Engeland. Ja, want vandaag is het een grote dag in Engeland. De Britse regering bepaalt namelijk op deze dag in 1925, zoveel jaar geleden, dat er witte lijnen aangebracht moeten worden op de weg. Ja, de strepen die moeten de rijbanen van elkaar scheiden en het daardoor veiliger op de weg maken. Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt in Nederland, dan zie je ook allemaal witte lijnen. Nou ja, en die zijn dus eigenlijk bedacht in Engeland.

0: Hi man, hoest. Hey, kan je me misschien vertellen waar de ingang is? Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Die brengt je naar de ingang. Pannenkoek.
1: Hey, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort.
0: Hey man, ik moet wel met licht thuiskomen, anders herkent mijn moeder me niet in het donker.
1: Zwabber,

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Goed nieuws voor schaatsfans in Waalwijk. Dit jaar zal het Waalwijk IJsparadijs opnieuw terugkeren op het Raadhuisplein. Van 12 december tot en met 3 januari zal er weer een overdekte schaatsbaan in Waalwijk plaatsvinden. Vorig jaar waren er ongeveer 6000 mensen aan het schaatsen en deden meer dan 1200 mensen mee aan curling. De organisatie is in ieder geval bezig om de voorbereidingen in volle gang te zetten. In Loon op Zand zat deze week de raadzaal vol met kinderen. Tijdens een bijeenkomst werd door burgemeester Davy Jansen de nieuwe kinderraad geïnstalleerd. De kinderen vertegenwoordigen het komend schooljaar alle kinderen uit de gemeente en zijn namens hen aanwezig bij allerlei evenementen. De kinderraad gaat ook aan de slag met 2 onderwerpen voor de gemeente: veiligheid en het belonen van goed gedrag. De Eustische VVD heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld over het parkeerpunt aan de Grote Straat in Drunen. Mensen die in de buurt van het parkeerpunt wonen ervaren volgens de partij steeds vaker verkeersoverlast en hinder. De partij wil weten of er meer op overlast gecontroleerd wordt en zo ja, of er mogelijk maatregelen ingezet kunnen worden om de overlast te verminderen. De fietsbrug in Dongen is na maandenlange werkzaamheden eindelijk weer open. De brug heeft een onderhoudsbeurt gekregen, waardoor de brug nog jaren mee kan. De brug heeft een rode toplaag gekregen en een nieuw likje verf. De brug zou eigenlijk begin september al open zijn, maar door vertragingen werd het pas eind september. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

figuurlijk naar alle concerten geweest. Althans, heel veel van Doe Maar. Ik had toen een Doe Maar vriendinnetje, moet ik je zeggen. En daar ging ik altijd mee naar Doe Maar concerten. Daar had ik verder niks mee. Dat was alleen maar Doe Maar wat we samen hadden. En dan, als er weer een concert was, dan zagen we elkaar weer. En dan gingen we samen naar een concert. Ja, Doris D, Doe Maar. Ik had toen ook een spiky jack. En er zaten allemaal Doe Maar buttons op. En ook Madness. Want Madness was toen ook erg populair in mijn leven. En ook Doe Maar. Ja, Doris D hoorde je met het mooie nummer 1 hitje. Want het was een van de eerste liedjes die toen vingers door aan het breken waren. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag een belangrijke dag. Het is de dag van het hart. Ja, wereldwijd wordt er op deze dag aandacht besteed aan hoe we het belangrijkste orgaan van ons lichaam gezond kunnen houden. En zo ook hart- en vaatziekten kunnen voorkomen. Want nog steeds sterven er over de hele wereld zo'n 17 miljoen mensen per jaar aan een aandoening van het hart. Dus we moeten vandaag extra op het hart gaan letten. Ja, en Billy Joel van Intimie, die laat meer dan 70 motorfietsen veilen voor het goede doel. Die heeft hij allemaal in de garage staan. Ja, geïnteresseerden kunnen van 19 tot en met 22 november op de motoren van Billy gaan bieden. Ja, hij is inmiddels 77 jaar. Hij zegt dat hij altijd een liefhebber is geweest van motorfietsen. En hij zegt, het is nu klaar. De waarde van de motoren ligt tussen de 10.000 en $35.000. En dat is ongeveer vergelijkbaar met 10.000 tot €30.000. Ja, zo is er ook een speciale uitvoering van de Triumph T-140 Bonneville uit 1978. Ja, Billy Joel die kreeg een motor van Madison Square Garden omdat hij daar zijn 150ste uitverkochte show had gegeven. Nou ja, alle motors gaan op de schop en die worden dus verkocht. Dus dan weet je dat. Binnenkort dus bieden op motors van deze bekende Billy Joel.

Erik van Hoof en Volle Gas. Want zo heet het liedje. Nou, natuurlijk, tweede Henk Wijngaard is deze Erik van Hoof te worden. Want zijn liedje wordt momenteel echt heel veel gedraaid in Nederland. Hè. Goed, voor de Wekker Wakker zit er weer bijna op. Vandaag voor dit ochtendradioprogramma. Ja, nog even het belangrijkste nieuws. Hè. Ja, de Hoge Raad doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de viruswaarheidsvoerman Willem Engel. Hij is in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor opruiing in de coronatijd, weten we nog wel. En de advocaat-generaal heeft geadviseerd dat de zaak voor een deel opnieuw moet worden behandeld. Ja, en vandaag komen er ook nieuwe regels tegen geluidsoverlast rond Schiphol. De Tweede Kamer die praat erover. Minister Karremans van de VVD die wil dat de nieuwe regels in november al ingaan. En kinderen die uit huis geplaatst zijn tijdens de toeslagenschandalen, die overhandigen vandaag een open brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ze willen dat er onafhankelijk onderzoek komt naar wat er in hun gezinnen is gebeurd en welke rol het schandaal heeft gespeeld bij de uithuisplaatsingen. Ja, en een man van 24 uit Amsterdam is in de kraag gepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters. Het is het hackerscollectief, is onder meer bekend van de grootschalige aanval op Odido eerder dit jaar, waarbij gegevens van heel veel Nederlanders werd gestolen. Nou ja, de Amsterdammer moet voor de rechtbank verschijnen in Rotterdam. Ja, bronnen zeggen dat het gaat om Pepijn van der S. Die werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar zelfstraf voor afpersing, witwassen en het hacken van bedrijven. Ja, en sinds begin dit jaar is hij weer op vrije voeten. Ja, Van der S die heeft zich al eerder voorgedaan als een legitieme hacker. Ja, die bestaat echt bij een securitybedrijf. Onder andere deed onderzoeken voor de ethische hackersgroep DIVD. Ja, en in de tussentijd was hij bedrijf aan het afpersen. Dus ja, hij is een drukbaasje.

volop na zomerdag. Temperaturen van rond de 23 tot 29 graden in de Langstraat. Hè? Dus het wordt lekker warm. Geniet ervan. En ik spreek je morgen weer. Tot dan.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Goed nieuws voor schaatsfans in Waalwijk. Dit jaar zal het Waalwijk IJsparadijs opnieuw terugkeren op het Raadhuisplein. Van 12 december tot en met 3 januari zal er weer een overdekte schaatsbaan in Waalwijk plaatsvinden. Vorig jaar waren er ongeveer 6000 mensen aan het schaatsen en deden meer dan 1200 mensen mee aan curling. De organisatie is in ieder geval bezig om de voorbereidingen in volle gang te zetten. In Loon op Zand zat deze week de raadzaal vol met kinderen. Tijdens een bijeenkomst werd door burgemeester Davy Jansen de nieuwe kinderraad geïnstalleerd. De kinderen vertegenwoordigen het komend schooljaar alle kinderen uit de gemeente en zijn namens hen aanwezig bij allerlei evenementen. De kinderraad gaat ook aan de slag met 2 onderwerpen voor de gemeente: veiligheid en het belonen van goed gedrag. De Heusdense VVD heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld over het parkeerpunt aan de Grote Straat in Drunen. Mensen die in de buurt van het parkeerpunt wonen ervaren volgens de partij steeds vaker verkeersoverlast en hinder. De partij wil weten of er meer op overlast gecontroleerd wordt en zo ja, of er mogelijk maatregelen ingezet kunnen worden om de overlast te verminderen. De fietsbrug in Dongen is na maandenlange werkzaamheden eindelijk weer open. De brug heeft een onderhoudsbeurt gekregen, waardoor de brug nog jaren mee kan. De brug heeft een rode toplaag gekregen en een nieuw likje verf. De brug zou eigenlijk begin september al open zijn, maar door vertragingen werd het pas eind september. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

old and gray.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Staperts 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

Inmiddels 77 jaar, Bruce Springsteen, oftewel The Boss. Je hoorde Dancing in the Dark. Een oude nummer 1 uit de Nederlandse hitlijst. Zo, goedemorgen, we zijn er weer. Het is 18 graden in de Langstraat en het is rustig op de Brabantse wegen rondom ons heen. Maar dit weekende gaat er wel wat.

0: Moeten ze van nummers afblijven. Maar ja, bij deze heb ik wel zoiets van, hij mag wel, toch? De mooie klanken van Faithless. En dan ook de mooie klanken van de stem van Bebe Rexha. Straks gaan we even bellen met de Lace. We gaan ook nog even bellen met de voorste Venne. Gaan we even kijken wat er daarvoor agendas er zijn. En heb jij nog iets te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langzaamedia.nl.
1: Je dag wordt veel relaxter.

motto, een eendagsvlieg. Ja, dit was een eendagsvlieg, 26 jaar geleden. Wel een oude nummer 1 notering uit de Nederlandse hitlijst. De heren uit Breda, Abel en Neem Me Mee. En dit was geen eendagsvlieg. Deze zijn wat langer gebleven. De heren van de Goo Goo Dolls, ook een oude nummer 1 notering. Hier is Iris.

Ja, nu al meer zon in 2026 als normaal in een heel jaar. Ja, ik vind het niet erg. Ik mag dus wel, hoor. Heerlijk, dat zonnetje. Gistermiddag ook even lekker in de tuin gezeten in het zonnetje. Af en toe een buitje regen. Dat was eigenlijk ook niet zo heel erg. De Google Dolls hoorde je en Iris. Heb jij iets te melden? Wil je iets kwijt? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl of bel naar 652-652. Langstraat FM. Mooi.

Ja, het kwam uit Duitsland. En in de jaren 80 kwamen er heel wat leuke dingen uit Duitsland. Onder andere ook Propaganda. Je hoorde P Machinery. Ja. Modern Talking, Nena, Sandra. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. In ieder geval, het kwam er vandaan en het was leuk om aan te horen.

dit keer samen met One Republic. Chasing Paradise with you. And Chasing Paradise. Langstraat FM. Zometeen Sien van der Kamer met het regionaal nieuws hier op Langstraat FM. Maar wij gaan eerst even naar zomerse klanken. Terug naar 1986. Haar naam Jackie Graham. Breaking Away.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Goed nieuws voor schaatsfans in Waalwijk. Dit jaar zal het Waalwijk IJsparadijs opnieuw terugkeren op het Raadhuisplein. Van 12 december tot en met 3 januari zal er weer een overdekte schaatsbaan in Waalwijk plaatsvinden. Vorig jaar waren er ongeveer 6000 mensen aan het schaatsen en deden meer dan 1200 mensen mee aan curling. De organisatie is in ieder geval bezig om de voorbereidingen in volle gang te zetten. In Loon op Zand zat deze week de raadzaal vol met kinderen. Tijdens een bijeenkomst werd door burgemeester Davy Jansen de nieuwe kinderraad geïnstalleerd. De kinderen vertegenwoordigen het komend schooljaar alle kinderen uit de gemeente en zijn namens hen aanwezig bij allerlei evenementen. De kinderraad gaat ook aan de slag met 2 onderwerpen voor de gemeente: veiligheid en het belonen van goed gedrag. De Heusdense VVD heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld over het parkeerpunt aan de Grote Straat in Drunen. Mensen die in de buurt van het parkeerpunt wonen ervaren volgens de partij steeds vaker verkeersoverlast en hinder. De partij wil weten of er meer op overlast gecontroleerd wordt en zo ja, of er mogelijk maatregelen ingezet kunnen worden om de overlast te verminderen. De fietsbrug in Dongen is na maandenlange werkzaamheden eindelijk weer open. De brug heeft een onderhoudsbeurt gekregen, waardoor de brug nog jaren mee kan. De brug heeft een rode toplaag gekregen en een nieuw likje verf. De brug zou eigenlijk begin september al open zijn, maar door vertragingen werd dit pas eind september. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Black Box. We gingen terug naar 1984 alweer. En Right on Time. Nee, geen 84. Nee, hoe kom ik daar naartoe bij? Want die zaten eind jaren 80. Ja, 1989 alweer. Het is 19 graden in de Langstraat en rustig op de Brabantse wegen. En tijd voor Roxy Dekker.

Zometeen gaan we contact opzoeken met de leest hier in Waalwijk. Die hoorde overigens Roxy Dekker. Een Bare Minimum. En we hebben een jarige vandaag. Helaas al een hele tijd geleden overleden. Nou, een hele tijd valt ook wel mee. Op 28 oktober 2022 is Jerry Lou Lewis overleden. Anders zou hij vandaag 91 zijn geworden. Info.

Ja, in de tijd van Bill Haley en de Comets kwam ook Jerry Lee Lewis met de geweldige hits. Deze was overigens trouwens eigenlijk wel eind jaren 80, 1989. Hij zou in ieder geval vandaag 91 zijn geworden. Alleen overleden op 28 oktober 2022. Je hoorde Jerry Lou Lewis.

0: Wel eigenlijk een hele, hele, hele mooie plaat. The Passengers and Holes hoorde je hier op Langstraat FM. Ja, we gaan even naar de leest. En dan hebben wij Nanomi aan de telefoon. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, Nanu, inderdaad.
0: Ja. Hi, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, je mag er vandaag eventjes invallen.
1: Ja, klopt. Ja. Inderdaad.
0: Ja, barst maar los. Wat is er deze week? En tot volgende week, hoe is er allemaal te doen in de leest?
1: Ja, we hebben vanmiddag eigenlijk van ons eigen project het Participatiekoor een informatiemiddag. Participatiekoor is een project waarin koorzangers met een haperend brein werken naar een kerstconcert. En vanmiddag kunnen zij kennis maken met dat project. Het is geloof ik alweer de vierde editie, dus daar hebben wij weer heel veel zin in. Verder hebben wij musicalgroep Jam. Dat is een groep uit de regio. Die staat hier voor 3 dagen achter elkaar. We hebben Guido Weijers en Cesar Zuiderwijk. Die zijn allebei uitverkocht. Die zijn ontzettend snel gegaan. En Lia van Beckhoven staat met een theatercollege over de Britten. Leven en lijden met de Britten op ons programma.
0: Ja, die zag ik langskomen. Maar wat heeft zij met Britten geleefd of zo? Of hoe moet ik hem eigenlijk voorstellen?
1: Nee, zij is correspondent geweest, geloof ik.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dus even kijken. Ja, vanuit de NOS.
0: Ah,
1: en
0: okay.
1: Vrij Nederland. Okay. Ja.
0: Dan hebben jullie ook nog wat films staan. Jullie hebben zelfs de Odyssey in huis.
1: Ja, klopt. Ja, dat is echt een groot succes. Die staat nog 2 keer bij ons in theater. Dus vanavond en vrijdag 2 oktober. One Night Only staat er ook nog. Even kijken, dat is een filmcomedy over een chaotische nacht. Even kijken, dan hebben we nog De Call. Die staat op zaterdag 3 oktober en dinsdag 6 oktober. En we hebben dit weekend nog Minions and Monsters, een echte familiefilm voor het hele gezin.
0: Voor de kleintjes.
1: Ja, precies.
0: Oké, okay. Mag ik je heel hartelijk danken voor je tijd?
1: Ja, geen probleem.
0: En tot de volgende keer.
1: Ja hoor, tot de volgende.
0: Yo, doei doei.
1: Daar.
0: Ja, en heb jij ook wel te melden? Laat het ons gewoon even weten. Redactie@langstraatmedia.nl. Onderweg nog muziek van onder andere Maroon 5. Maar ja. Langstraat FM. En ook niet te vergeten George Baker. Maar we gaan eerst naar de See Your Friends. Daar was dit de titelsong van The Rembrandts. And I'll Be There For You.

En dit zijn de klassiekers van weleer. Fine Brown Frame. Lou Rawl samen met Diane Reeves. We gingen in ieder geval terug in de tijd.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis schrapt wereldwijd 1000 banen. Ook stopt het bedrijf met een groot deel van zijn activiteiten in China. De maatregelen maken deel uit van een nieuw meerjarenplan en moeten kosten besparen. Arcadis wil tegelijkertijd meer inzetten op kunstmatige intelligentie en digitale innovatie. Het ontwerpt onder meer bouwprojecten, waterbeheersystemen en oplossingen voor milieubescherming. Hoeveel banen in Nederland verdwijnen is nog niet bekend. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te keren. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. De zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. werk is, samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
1: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

denk dat we vandaag de laatste zonnigste warme dag gaan krijgen van dit jaar. Ik hoop het natuurlijk niet, maar het gaat vandaag zo'n graadje of 27 worden. Op dit moment in de Langstraat is het al heerlijk. En een graadje of 19. Dat blijven we eigenlijk de hele week wel houden. Zo tussen de 19 en de 21 graden. Maar vandaag kan het nog wel even omhoog kruipen naar 27 graden. Morgen trouwens overigens een klein beetje regen en wat wolken. En dat is donderdag ook. Maar ja, vandaag gaat het heerlijk worden. De verkeersinformatie, het is rustig op de Brabantse wegen. Tijd voor Justin de Wild.

0: Oh, ja, hij is ineens afgelopen. Mijn fout, ik trek de schuif dicht. Aan de telefoon Ranka van de Voorste Venne. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, de agenda van deze week. Ja, daar staat eigenlijk voor vrijdag iets heel gaafs, maar dat is nog niet uitverkocht. Dus mensen moeten er vlug bij zijn.
1: Nou ja, er zijn al wel best veel kaarten verkocht. En afgelopen week gaat het in één keer best snel. Dus hij is in de running nog steeds. Maar er zijn inderdaad nog wel wat kaarten voor. Andy en Marcelissen op 2 oktober om 7:15, dus op vrijdagavond. En vorige week hadden we het al over zijn, wat hij gaat vertellen over zijn verleden, de witte onderbroeken. Mm-hmm. Daar moesten we samen nogal om lachen, dat was toen. Hij neemt je mee naar zijn verleden en hij heeft het dan ook over het misdienaar zijn en de eerste verliefdheid en de meiden op de MAVO en hoe hij daarmee omging. Dus een stuk wel lollig en waarschijnlijk ook wel herkenbaar.
0: Ja, vooral die witte onderbroeken. Ik moet er niet meer aan terugdenken.
1: Ja, er zijn misschien nog mensen die ze dragen, dus we moeten voorzichtig zijn. Maar ja, het was inderdaad wel iets een dingetje toen, hè, volgens mij.
0: Ja, het was wel een dingetje. Maar goed, we zullen niet verder op ingaan.
1: Nee, precies. En het Piek bestaat 50 jaar. En het Piek zit natuurlijk in ons mooie gebouw, de Voorste Venne. En op 4 oktober gaan we daar uitbundig vieren. Vanaf 2 uur is iedereen van harte welkom. Je mag natuurlijk ook al eerder komen voor een bakje koffie of misschien wel een pilsje al. Ze beginnen met een kunstproeverij. Dat duurt een uurtje. En bij die kunstproeverij daar staan er mini-marktjes vol werk en demonstraties van verschillende kunsten. Wat er is gemaakt en wat hier te doen is allemaal. Dus er wordt volop over verteld. Heel interessant ook. En leuk om te zien.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is van 2 tot 3. Het is trouwens allemaal gratis. Hè? Dus mensen kunnen gratis naar binnen. Daarna hebben we een speciale jubileumeditie van hier. En die vieren we dit keer in de theaterzaal. Er zijn 348 plekken voor. Dus je kan

0: lekker gaan zitten. En ze gaan dan vertellen over de betekenis van kunst- en cultuureducatie. Dus dat is wel anders dan normaal in het cultuurcafé, waar het normaal gehouden wordt. Nu hebben we echt heel veel plek en lekker zitten in de theaterzaal. En daarna is er een feestelijk napraten, dus van 5:30 tot 6:30. En nou ja, wat ik al zei, het is gratis, dus iedereen is van harte welkom.
1: Ja, hoe is dat ooit bij jullie gekomen dan? Weet je dat nog? Zo lang geleden, hè? Zo oud zijn we nog niet.
0: Nee, dat... Ja. Ja, ik denk dat het piek toen denk ik heel klein is begonnen inderdaad. Maar ja, er was toch wel heel veel behoefte naar verschillende cursussen. En ja, het is enorm groot geworden. En er zijn verschillende opleidingen ook voor die je daarna kan beoefenen. Dus de mensen willen gewoon lekker bezig zijn. En er is gewoon heel veel aanbod. Dus steeds meer ook, hè.
1: Okay.
0: Dus vandaar dat het ook gegroeid is.
1: Oké.
0: Er is van alles te doen.
1: En hebben we ook nog een filmpje staan?
0: De eerstvolgende film is... Even kijken. Die heb ik niet zo in mijn agenda. Maar Thelma en Louise. Op 5 oktober, maandag.
1: Oh, dus een oudje.
0: De avondfilm.
1: Een oudje in een nieuw jasje.
0: Ja.
1: Ja, of een oudje weer uit de kast gehaald. Ja, dat zijn altijd wel leuke films, Thelma en Louise.
0: Ja,
1: dus,
0: klopt.
1: Okay.
0: Ja. In de avond...
1: Je viel even weg, Ranka.
0: In de avond op 5 oktober om 7:30. Thelma en Louise.
1: Oké. Okay. En een vooraanstaande vrijdag Andy Marcelissen. Daar zijn in ieder geval nog kaarten voor. Kijk even op de website van de Voorste Venne. En Andy Marcelissen, die heeft ooit ook nog wat muziek geschreven. Wist je dat ook nog? Weet je dat ook?
0: Ja, klopt. Ja. Nou ja, goed. En dat hij dit doet is natuurlijk wel hilarisch. Dat hij vertelt over vroeger.
1: Ja.
0: Het is gewoon herkenbaar. Dus ja.
1: Ja, goed. Wat ik al zei, hij heeft ooit wat muziek geschreven voor de WC Experience. En daar gaan we even een stukje van draaien. Dankjewel voor je tijd.
0: Oh, dat is goed. Dankjewel.
1: Doei.
0: Doei.

horen en te zien in de Voorste Venne in Drunen. En die Mercedes heeft onder andere dit nummer voor de WC Experience geschreven. Dan gaat het in ieder geval daar hebben over witte onderbroeken. Ja, oh, ik moet er echt niet aan denken. Ja, zomerse temperatuur buiten, dus ook zomerse klanken. Hier is Third World.

Ja, wat een heerlijke klank met die zomerse blik als ik zo eens naar buiten kijk. Het zonnetje schijnt in ieder geval heerlijk. En het wordt vandaag ook een heerlijke temperatuur. Voor degene die de barbecue al ingepakt hadden. Ik denk dat ik hem vandaag weer eens uit ga pakken. Misschien dat ik de barbecue wel eens aan ga slingeren. Ja, je weet maar nooit, toch? Ja, en als we dit nummertje horen, dan moeten we natuurlijk altijd aan Diego Maradona denken. Balletje hoog houden op het WK. Opus, hier is Life is Life.

0: De Oostenrijkse formatie Opus. En zij zongen voor u.
1: Life is
2: life. 100% voor jou.
1: Landstraat FM.
0: Op naar het nieuws van 11:30 weer met Sien van der K. Voordat het zover is, hier is Seyna.
3: Het was winter.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Goed nieuws voor schaatsfans in Waalwijk. Dit jaar zal het Waalwijk IJsparadijs opnieuw terugkeren op het Raadhuisplein. Van 12 december tot en met 3 januari zal er weer een overdekte schaatsbaan in Waalwijk plaatsvinden. Vorig jaar waren er ongeveer 6000 mensen aan het schaatsen en deden meer dan 1200 mensen mee aan curling. De organisatie is in ieder geval bezig om de voorbereidingen in volle gang te zetten. In Loon op Zand zat deze week de raadzaal vol met kinderen. Tijdens een bijeenkomst werd door burgemeester Davy Jansen de nieuwe kinderraad geïnstalleerd. De kinderen vertegenwoordigen het komend schooljaar alle kinderen uit de gemeente en zijn namens hen aanwezig bij allerlei evenementen. De kinderraad gaat ook aan de slag met 2 onderwerpen voor de gemeente: veiligheid en het belonen van goed gedrag. De Eustische VVD heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld over het parkeerpunt aan de Grote Straat in Drunen. Mensen die in de buurt van het parkeerpunt wonen ervaren volgens de partij steeds vaker verkeersoverlast en hinder. De partij wil weten of er meer op overlast gecontroleerd wordt en zo ja, of er mogelijk maatregelen ingezet kunnen worden om de overlast te verminderen. De fietsbrug in Dongen is na maandenlange werkzaamheden eindelijk weer open. De brug heeft een onderhoudsbeurt gekregen, waardoor de brug nog jaren mee kan. De brug heeft een rode toplaag gekregen en een nieuw likje verf. De brug zou eigenlijk begin september al open zijn, maar door vertragingen werd het pas eind september. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: zomermoeder ook weer blij gemaakt met Chris Rea en I Can Feel Your Heartbeat. Ja, de temperatuur op dit moment in de Langstraat is 19 graden. Het is rustig op de Brabantse wegen en nog leuke muziek onderweg. En we hebben dadelijk ook nog wat cabaret voor je klaarstaan.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Nick Schilder en Brian Vee. Smile.

Send My Love to Your New Love. Je hoorde de leuke Adele. Ja, het schijnt heel leuk mensen te zijn ook op het podium. En ook een dame met een goed hart en een gevoel. Ja, ja, heel raar nu hier in Nederland en ook in Frankrijk. Want in Frankrijk hebben ze problemen bij de watermerken door de droogte. En waar het normaal altijd veel te droog was, is het nu eigenlijk veel te nat. Want Marco Blui in Bangkok staan tot hun knieën in het water. Daar valt op dit moment heel veel water, ook in Bali en zo. Daar valt meer water dan normaal. Dus daar is het natter aan het worden en hier is het alleen maar droger aan het worden. Tijd van Mumford & Sons, Below My Feet.

0: 2011. Na die tijd gingen we terug samen met de heren van Mumford & Sons. Below My Feet. Ja, bij sommige mensen moet je gewoon bij die voeten wegblijven, hoor, kan ik je verzekeren.
1: Hallo, hallo, hallo. Ik heb zo'n leuke dag vandaag gehad. Echt waar, ik heb zo'n leuke dag vandaag gehad. Ik ben vandaag voor de gein eens met de stoptrein van Leiden naar Rotterdam gekomen. Goedemiddag. Daar ben ik de hele dag mee bezig geweest. Leuk, jongen, leuk. Heb ik lekker DVD zitten kijken in de trein. Daar word ik tegenwoordig zo vrolijk van, DVD kijken. Ik ken dan ook een nieuwe manier van DVD kijken. Ik kijk tegenwoordig alleen maar naar een Nederlandse ondertiteling. Dat is zo grappig. Dat is zo grappig. Neem bijvoorbeeld Arnold Schwarzenegger in de film Terminator. Schiet iedereen kapot. Kijkt in de camera en zegt, I'll be back. Ken je allemaal. Moet je voor de gein eens kijken naar een Nederlandse ondertiteling.
2: Ik kom zo terug.
1: Ik vind dat zo grappig. Ik vind dat zo grappig. James Bond. James Bond, stoere man. James Bond loopt altijd naar de bar. En dan zegt hij altijd,
2: a vodka martini, shaken not stirred.
1: Klinkt stoer. Tot je de Nederlandse ondertiteling leest.
2: Een vodka martini, schudden, maar niet roeren, hè?
1: Ja, het klinkt niet, het klinkt niet. Jack Nicholson tegen Tom Cruise in A Few Good Men. I ripped your fucking head off and piss at your dead school. You fuck with the wrong marine.
2: Ik trek je hoofd eraf en pis op je dode schedel. Jij bent de verkeerde marinier gevreden.
1: Heerlijk, heerlijk. Toen hadden we nog tijd over. Toen ben ik nog even wat DVD's gaan kijken van Peter R. de Vries. Daar word ik nog vrolijker van, kan ik vertellen. Ken je namelijk die reconstructies van Peter R. de Vries? Ken je die reconstructies? Even voor hem, komt hij, komt hij, komt hij. Is je wel eens opgevallen dat er bij die reconstructies van Peter R. de Vries, dat er altijd meer is? Er is altijd meer. Doe het voor, doe het voor. Komt.
3: Het is oktober 2007 dat justitie voor het eerst hoort over Robert-Jan V. In het criminele circuit ook wel de dikke papzak genoemd. Het is onbegrijpelijk voor Peter hoeveel fouten er in deze zaak gemaakt zijn. Ook de houding van de verdachte wordt door zijn medeverdachte als verdacht beschreven. Maar er is meer.
1: Er is meer, er is altijd meer. Weet je het nou eens, wat het allerleukste van in de trein zitten is, dat zijn al die verschillende ringtones. Je hebt tegenwoordig zulke leuke ringtones. Je hebt hele leuke ringtones. Ook hele irritante ringtones. Wakker worden, wakker worden, wakker worden. En je hebt ook hele leuke ringtones. En dat komt omdat je tegenwoordig je eigen ringtoon kunt inspreken. Mijn vader bijvoorbeeld, die heeft geen reet verstand van mobiele telefoons, dus ik spreek stiekem altijd zijn ringtoon. Zie, heb ik laatst ingesproken, vals, vals, walgelijk, walgelijk, vals, vals. Hij gaat namelijk elke zondagmiddag naar een klassiek concert. Moest ik hem meteen veranderen? Toen heb ik hem veranderd in, hallo, is er iemand? Hallo, kan iemand mij horen? Hallo, is er iemand? Moest hij 's middags naar een begrafenis. Ik vind dat zo leuk om te pesten, jongen. Heerlijk.

0: leeft. Dag, kroephoekje van me. Dag, ouwe geitenbil. Zeg, wat zie je er prachtig uit. Nou, fantastisch. Nee, maar dat mag niet, hè. Op Texel mag dat ook niet, hè.
1: Zeg, die Sint-Niklaas, vind je stomme man. Die hele Sint-Niklaas, vind je stomme.

Zo, het zitten we hoopvol vandaag. Van zometeen smakelijk eten. Vanmiddag overigens nog veel plezier met Rijn Roosendaal. Ja. Met zijn middagmix en natuurlijk ook Anton Nachtzaam tussen 5 en 6. Ik ben er morgenochtend weer, maar ik wil je nog wel even wat meegeven. Er is een onderzoek geweest naar dat een man een vrouw mag slaan. En maar liefst 15,8% van de Nederlanders vindt dat er in een situatie zijn waarin het te rechtvaardig is om je partner te slaan. Of je, dat een man een vrouw mag slaan. Nou, ik vind dat eigenlijk dat nooit terecht mag zijn. Toch? Nee. Je moet je vrouw niet slaan en de vrouw mag ook de man niet slaan. Gewoon respect tonen naar elkander, ook al loopt het uit de hand. Loop gewoon weg. Er valt niks te doen om op te lossen met slaan, toch?

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en vijf andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese zevenjarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige zes noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's, om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De zes landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. Het dodental door het zware noodweer in Thailand is al opgelopen tot 23, onder wie 4 slachtoffers in de hoofdstad Bangkok. Daar zijn door de overstromingen ongeveer 700.000 mensen getroffen. Hoewel het water langzaam zakt, staan veel wijken en wegen nog altijd onder water. Ook het vliegverkeer is flink verstoord. Thai Airways heeft alle vluchten tot en met morgen geschrapt, omdat de luchthavens slecht bereikbaar zijn. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de eilanden het hele jaar af te sluiten voor de natuur. Een petitie voor meer inspraak is al 50.000 keer ondertekend en wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. De eilanders vrezen dat een derde van hun eiland op slot gaat, terwijl grote projecten zoals gas- en zoutwinning wel doorgaan. Ze pleiten voor maatwerk waarbij gebieden alleen tijdelijk worden afgesloten, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Gevonden!
7: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Ah!
14: Oeh, gaat het?
13: Dan moet hier echt licht komen.
6: verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
17: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel is vanochtend een traumahelikopter geland. Dit gebeurde rond de klok van 19:30. Naast een traumahelikopter kwamen er ook ambulances en politieeenheden ter plaatse. Het bleek te gaan om een reanimatie in een woning. De man werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De identiteit en de exacte toestand van de man is niet bekendgemaakt. In een woning aan de Indus in Drunen zijn vanochtend 3 mensen tegelijkertijd onwel geworden. Dit gebeurde rond de klok van 6:00. Het ambulancepersoneel ging niet direct de woning in, omdat ze nog niet konden inschatten of de situatie in de woning gevaarlijk was of niet. Na een meting van de brandweer kon het ambulancepersoneel naar binnen. De 3 mensen, waaronder 2 mannen en 1 vrouw, werden nagekeken en zijn daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De komende editie van de Villa Pardoes Winterrun is volledig uitverkocht. Dat deelt de organisatie op social media. Dat terwijl de inschrijving van het hardloop- en wandelevenement nog geen week open waren. De 9e editie van 12 december zal 2342 deelnemers tellen. Tijdens de Villa Pardoes Winterrun proberen hardlopers en wandelaars via diverse routes zoveel mogelijk geld op te halen voor Villa Pardoes. Op vrijdag 9 oktober organiseert VV Dongen een afscheidswedstrijd van de vertrekkende Fatih Kamachi. Het clubicoon van VV Dongen en oudspeler van RKC nam afgelopen seizoen afscheid van de Dongense Canaries. In 2 periodes speelde Kamachi 9 jaar lang voor Dongen. De afscheidswedstrijd wordt VV Dongen tegen VV Dongen. De spelers zullen oudspelers van de Dongense club zijn. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onbeheerde koffers hebben vanochtend voor grote problemen gezorgd op de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. In Utrecht en Rotterdam zijn de stations inmiddels weer vrijgegeven. In de Domstad werden ook 2 verdachten aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Rond Haarlem en Dordrecht ondervindt het treinverkeer nog altijd hinder door het onderzoek. Volgens ProRail en de politie is er vooralsnog geen verband tussen de incidenten aangetoond. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
13: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Mag.
18: Wat mag?
17: Je weet wel Mac.
18: Hè?
17: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
19: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
20: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel is vanochtend een traumahelikopter geland. Dit gebeurde rond de klok van 19:30. Naast een traumahelikopter kwamen er ook ambulances en politieeenheden ter plaatse. Het bleek te gaan om een reanimatie in een woning. De man werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De identiteit en de exacte toestand van de man is niet bekendgemaakt. In een woning aan de Indus in Drunen zijn vanochtend 3 mensen tegelijkertijd onwel geworden. Dit gebeurde rond de klok van 6:00. Het ambulancepersoneel ging niet direct de woning in, omdat ze nog niet konden inschatten of de situatie in de woning gevaarlijk was of niet. Na een meting van de brandweer kon het ambulancepersoneel naar binnen. De 3 mensen, waaronder 2 mannen en 1 vrouw, werden nagekeken en zijn daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De komende editie van de Villa Pardoes Winterrun is volledig uitverkocht. Dat deelt de organisatie op social media. Dat terwijl de inschrijving van het hardloop- en wandelevenement nog geen week open waren. De 9e editie van 12 december zal 2342 deelnemers tellen. Tijdens de Villa Pardoes Winterrun proberen hardlopers en wandelaars via diverse routes zoveel mogelijk geld op te halen voor Villa Pardoes. Op vrijdag 9 oktober organiseert VV Dongen een afscheidswedstrijd van de vertrekkende Fatih Kamachi. Het clubicoon van VV Dongen en oudspeler van RKC nam afgelopen seizoen afscheid van de Dongense Canaries. In 2 periodes speelde Kamachi 9 jaar lang voor Dongen. De afscheidswedstrijd wordt VV Dongen tegen VV Dongen. De spelers zullen oudspelers van de Dongense club zijn. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht zijn weer volledig vrijgegeven na ontruimingen vanochtend vanwege onbeheerde tassen en koffers. Uit onderzoek van de politie bleek dat er in geen van die koffers gevaarlijke stoffen zaten. In Utrecht en Haarlem zijn in totaal 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de verschillende incidenten op de treinstations. Meer dan 100 Israëlische kolonisten hebben de terugkeer van een verjaagd Palestijns gezin op de westelijke Jordaanoever met geweld geblokkeerd. Ondanks een uitspraak van het Hoge Rechtshof staken de relschoppers de huizen van het gezin in brand en bekogelden ze militairen met stenen. De familie moest op de vlucht slaan naar het dak en werd later in veiligheid gebracht. 3 Israëlische militairen raakten gewond, er zijn ook 3 verdachten aangehouden. De veroordeling van viruswaarheid voorman Willem Engel voor opruiing in coronatijd blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten na het verwerpen van zijn cassatieberoep. Engel kreeg eerder een taakstraf van 60 uur opgelegd vanwege een livestream en een tweet waarin hij opriep tot een verboden demonstratie op het Malieveld. Ook een tweet van Engel uit november 2021 ziet het Hof als opruiing. Met de uitspraak van de hoogste rechter is de zaak nu definitief afgedaan. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Goed zo.
16: Langstraat FM.
12: De muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

En dan te bedenken deze dame maar één single in de tipraad in Nederland. Of het is helemaal niks. Melba Moore, Trip Me Out. Daarmee begonnen we de middagmix voor deze dinsdag. Goedemiddag en hartelijk welkom. De single die in de tipraad heeft gestaan was This Is It. Dat is de enige single van deze dame. En ze heeft zoveel lekkere dingetjes gemaakt. Maar dat bereikte nooit de top 40. Beetje een disco-genre, maar wel lekker. En daarmee begonnen we in ieder geval vandaag de middagmix. Melba Moore, Trip Me Out. Een disco-singeltje uit 1986. Goedemiddag en hartelijk welkom. Het gaat van uiteraard de hits van u. De zaken die je meldt via de WhatsApp op 06-21-21-32-10. Of datgene wat je doormailt, dat kan ook. Middagmix@langstadmedia.nl staat ook open. En uiteraard kun je meekijken als je daar zin in hebt. www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei, Roosendaal met twee O's en een S. www.rijnroosendaal.nl. Even op de tab Rijn Live klikken en dan kun je meekijken. Interactieve radioshow vanuit de thuisstudio in Vlijmen. In beeld en geluid, om het zo maar te zeggen. Op de FM en op DHB. Met nieuwe muziek uit de top 40 van dit moment. En ook in onze eigen Vissende 50 is deze single terug te vinden. Another featuring 54 Ultra and Talk to You.

Nederlandstalige muziek uit de top 40 van dit moment. Tina Martin en Billy Dans en Ik Hoor Niks Geks. Vrouwen en drank, je hoort het wel, hè. Dat geeft allerlei vreemde effecten. De moeite waard om daar een liedje over te maken. Middagmix voor dinsdag, het jaar 2004. En deze single op je radio. Nelly Furtado en Powerless, Say What You Want.

18, Face Make Me Do. Je weet het, als je nog zaken mist in deze uitzending, je favoriete plaat aanvragen bijvoorbeeld, dat kan gewoon. Of je collega er goed te doen. Laat het mij maar weten. Je kunt het doorappen op 06 21 21 32 10. Het goud vandaan tot aan de hit van nu. De jaren 60 tot aan de tipparade en alles wat ertussen zit. Nou, dit ligt er mooi tussen, denk ik zo. Deze vergeten single van Amy Stewart. Lock on Wood kennen we al. Die disco hit. Op deze classicer was het toen en tijd ook nog. De liefde. Het komt op je pad. En er komt een moment dat je dat toe mag geven. Vriendschap voor je misschien wel. Amy Stewart en Friends.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel is vanochtend een traumahelikopter geland. Dit gebeurde rond de klok van 19:30. Naast een traumahelikopter kwamen er ook ambulances en politieeenheden ter plaatse. Het bleek te gaan om een reanimatie in een woning. De man werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De identiteit en de exacte toestand van de man is niet bekendgemaakt. In een woning aan de Indus in Drunen zijn vanochtend 3 mensen tegelijkertijd onwel geworden. Dit gebeurde rond de klok van 6:00. Het ambulancepersoneel ging niet direct de woning in, omdat ze nog niet konden inschatten of de situatie in de woning gevaarlijk was of niet. Na een meting van de brandweer kon het ambulancepersoneel naar binnen. De 3 mensen, waaronder 2 mannen en 1 vrouw, werden nagekeken en zijn daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De komende editie van de Villa Padoues Winterrun is volledig uitverkocht. Dat deelt de organisatie op social media. Dat terwijl de inschrijving van het hardloop- en wandelevenement nog geen week open waren. De 9e editie van 12 december zal 2342 deelnemers tellen. Tijdens de Villa Padoues Winterrun proberen hardlopers en wandelaars via diverse routes zoveel mogelijk geld op te halen voor Villa Padoues. Op vrijdag 9 oktober organiseert VV Dongen een afscheidswedstrijd van de vertrekkende Fatih Kamachi. Het clubicoon van VV Dongen en oudspeler van RKC nam afgelopen seizoen afscheid van de Dongense Canaries. In 2 periodes speelde Kamachi 9 jaar lang voor Dongen. De afscheidswedstrijd wordt VV Dongen tegen VV Dongen. De spelers zullen oudspelers van de Dongense club zijn. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon. In het westen komen soms meer wolkenvelden voor. De temperatuur ligt hoog voor eind september met 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Bij een zwakke tot matige wind koelt het niet verder af dan zo'n 15 tot 20 graden. Woensdag begint vrij zonnig. Het kwik loopt snel op naar maxima tussen 23 en 29 graden. Later neemt in het westen en zuidwesten de kans op enkele buien toe. Dan de verkeersinformatie. Redelijk rustig in onze regio. En ook in heel Nederland trouwens. Staat maar 5 kilometer file en 7 files in totaal in Nederland. En dit zijn nog de knelpuntjes, het vermelden waard. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en Afrit Leerdam. Langzaam uit de stilstaand verkeer staat 2 kilometer file, de vertraging 4 minuutjes. En ook op diezelfde A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen havens 5700 en 6200 en de Zuurhofbrug. Daar word je omgeleid. 2 rijstroken zijn dicht omdat de weg daar in slechte toestand is. Er staan 2 kilometer file, de vertraging 2 minuten. Dus dat valt allemaal wel mee, mensen. Dus met beleid doorrijden, dan komt het allemaal vanzelf goed. Jouw middagmix voor dinsdag en Sommeu en Feels.

0: Ik zag de part 2, maar het moet eigenlijk een part 1 zijn, man. Die heb ik volgens mij gemist. Kan aan mij liggen, maar goed, hoe dan ook. Van mij op de radio leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor hebben. Je mag het invullen. Je kan het op twee manieren aanmelden. Je kunt het even hebben naar de studio van Langstraat FM. 06-21-21-3210 of even mailen middagmix@langzaammedia.nl. Dan ga je voor de eeuwige roem. Altijd leuk. Word je bijgeschreven in het grote boekje. Kansen voordelen hebben. Je weet het niet. Hoe dan ook, kom erop met je suggesties. En vandaag hebben we het volgende. Heeft toch weer te maken met het maken van serieuze remakes. Komt vaker voor. En vandaag gaan we voor het origineel terug naar 1966. James en Bobby Purvey. En I'm Your Puppet. Misschien kan je die single herinneren. Lang geleden. Had ook maar één single in de top 40. Dat was deze single, I'm Your Puppet. 7 weken top 40 en haalde nog de 15e plaats. Hij is overgedaan in 1993 door niemand minder dan Paul Young en Elton John. En deze samen, I'm Your Puppet, in een duetje. Heeft de top 40 niet gehaald. Als we kijken naar Elton John, 32 singles in de top 40, waarvan 5 nummer 1 noteringen. En de grootste hit van Elton John, die heeft net een nummer 1 niet gehaald. Dat was Cold Heart, de Pneu remix. Stond 23 weken in de top 40, haalde nog een tweede plaats. Dan komt Nakita, Sorry Seems to Be the Hardest World, en zo kunnen we even doorgaan. Maar I'm Your Puppet, samen met Paul Young, komt niet voor het lijstje in ieder geval. Maar is wel terug te vinden op het album Duets van Elton John en Paul Young. En dat is dan weer uitgebracht in 1993. Je mag zelf vooruit vinden wat je leuker vindt. Het origineel van James en Bobby Purvey en I'm Your Puppet uit 1966. Of weer de remake van Elton John en Paul Young. Een betere. En jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Het was niet undercover. Het is wel duidelijk dat Elton John en Paul Young... Madame Your Puppet was geïnspireerd door James en Bobby Purify. En I'm Your Puppet in 1966. Het was niet undercover. Goeie idee voor dit item. Laat het mij maar weten, want jullie weten van meer dan ik. De ene wat geleend van de ander. Dat kan de melodielijn zijn. Het kunnen samples zijn. Het kan een serieuze remake zijn. Laat het mij maar weten via middagmix@langstadmedia.nl. Of heb het even door op 06-21-21-32-10.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Nick Schilder.

Deze hele week lang de flitsschrijvers kijken wat hij gaat doen. Komende zaterdag weten we toch deze plaats gaat halen. Of hij doorgaat voor de eeuwige roem. En daar bestaan we omdat hij doorstroomt in de flits in de 50. Meestal komt het wel goed bij die flitsschrijver. Stromen ze wel in. En dan gaan we zien wat ze gaan doen. Hè. Of het een grote hit gaat worden. Dan deze artiest, Down Holland & Oates. Hebben ze de Casey kennen we al, Man Eater. In Amerika waren het grote artiesten. En brachten ze nodige albums uit. En ook dit album, Ecstatic. Met deze single. Als je dacht dat de wereld ver in elkaar stak, dan heb je onder steen geleefd. Ze zingen erover.

Dat zijn de vergeten werkjes uit de jaren 70 die terug wordt hier op Langstraat FM in de middagmix. En als je daarvoor nog goede suggesties hebt, dan laat het mij maar weten. Middagmix at langstraatmedia.nl staat 7 dagen in de week, 24 uur per dag open. En ook een WhatsApp kun je gewoon op appen 06-21-21-3310. Zo, als je in dienst hebt gezeten, heb je dit regelmatig gezongen terwijl je daar op de Ginkelse Heide aan het zandhappen was of zo, hè? Handmasseren. Een marcheer gerust doordietje.

1986 was ik aan de beurt, september 1986. In Ede de opleiding, dames en heren, bij de verbindingsdienst. En daar hoorde ook marcheren bij, hè. Dan moet lopen met een afwijking. En dan dit soort liedjes zingen en zo. En dat is dan leuk en dat is dan gezellig. Het kon maar gestolen worden, maar het hoorde er wel een beetje bij. Goed, het is weer klaar, mensen. Ik dank je weer voor het volgen. Je weet het, reacties op dit radioprogramma. Je kan het kwijt op middagmix@langstadmedia.nl. Iets te melden als vereniging of gewoon je collega de goed te doen. Of je favoriete plaat aanvragen, laat het mij maar weten. Dan neem dat gewoon mee. Het kan gewoon. We zijn er dagelijks tussen 2 en 3 uur met de middagmix interactieve live. Vanuit Studio Vlijmen in beeld en geluid, om het zo maar te zeggen. Nog eentje dan. Chaka Khan. Het album Live is a Dance, de remix project. Deze Chaka Khan. 1 Million Kisses in de Winston Jones en David Shawn remix. Een hele mond vol. Zometeen een uurtje non-stop. En om 5 uur komt Ton Nachtzaam met Van Zessen klaar. Ik zeg tot morgen, dan weer in de middagmix. Hoi.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Lijnstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland wil samen met 4 andere Europese landen vanaf begin volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar een land buiten de EU. Volgens de Griekse regering richt de samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland zich op Rwanda als eerste partnerland. Het doel is dat het systeem eind volgend jaar volledig draait. Met het plan hopen de landen uitgeprocedeerden aan te sporen om sneller vrijwillig terug te keren naar hun eigen land. Peter Gillis mag de executieveiling van 3 van zijn vakantieparken niet uitstellen. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Investeerder Mark van Rooy eist tientallen miljoenen euro's aan achterstallige leningen en rente van Gillis op en laat de parken donderdag veilen. Alle pogingen van Gillis om via een kort geding extra tijd te winnen voor een nieuwe taxatie werden door de rechtbank van tafel geveegd. Die oordeelde dat de huidige taxateurs onpartijdig zijn en ook door Gillis zelf al eens waren ingeschakeld. Een docente is om het leven gekomen bij een steekpartij op een school in het Slowaakse Staskov. 2 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is een scholier van tussen de 13 en 15 jaar oud. De situatie is volgens de politie inmiddels onder controle. President Pellegrini heeft geschokt gereageerd en wijst naar de maatschappelijke sfeer van onverdraagzaamheid als mogelijke invloed op dit soort geweld. Vorig jaar stak een tiener een docent en een medeleerling neer op een school in Slowakije. En in 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn doorzoekingen gedaan in een omvangrijk onderzoek naar smartphonefraude. Een bende verkocht op grote schaal oude telefoons als nieuw, wat leidde tot naar schatting 300 miljoen euro aan schade. Bij de internationale politieactie zijn 7 verdachten opgepakt. De toestellen werden samengesteld in Azië, via Nederland en Duitsland verhandeld en zorgden ook voor tientallen miljoenen euro's aan ontduiking van BTW. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel is vanochtend een traumahelikopter geland. Dit gebeurde rond de klok van 19:30. Naast een traumahelikopter kwamen er ook ambulances en politieeenheden ter plaatse. Het bleek te gaan om een reanimatie in een woning. De man werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De identiteit en de exacte toestand van de man is niet bekendgemaakt. In de woning aan de Indus in Drunen zijn vanochtend 3 mensen tegelijkertijd onwel geworden. Dit gebeurde rond de klok van 6:00. Het ambulancepersoneel ging niet direct de woning in, omdat ze nog niet konden inschatten of de situatie in de woning gevaarlijk was of niet. Na een meting van de brandweer kon het ambulancepersoneel naar binnen. De 3 mensen, waaronder 2 mannen en 1 vrouw, werden nagekeken en zijn daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De komende editie van de Villa Pardoes Winterrun is volledig uitverkocht. Dat deelt de organisatie op social media. Dat terwijl de inschrijving van het hardloop- en wandelevenement nog geen week open waren. De 9e editie van 12 december zal 2342 deelnemers tellen. Tijdens de Villa Pardoes Winterrun proberen hardlopers en wandelaars via diverse routes zoveel mogelijk geld op te halen voor Villa Pardoes. Op vrijdag 9 oktober organiseert VV Dongen een afscheidswedstrijd van de vertrekkende Fatih Kamachi. Het clubicoon van VV Dongen en oudspeler van RKC nam afgelopen seizoen afscheid van de Dongense Canaries. In 2 periodes speelde Kamachi 9 jaar lang voor Dongen. De afscheidswedstrijd wordt VV Dongen tegen VV Dongen. De spelers zullen oudspelers van de Dongense club zijn. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. De Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. En ruim 300 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal willen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek begint. Vanmiddag overhandigden ze hierover een brief aan Kamerleden. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 toeslagenkinderen uit huis geplaatst, vaak vanwege de financiële nood door de affaire. De jongeren willen nu eindelijk duidelijkheid over welke informatie tot hun specifieke uithuisplaatsing heeft geleid en wat de precieze rol van het schandaal hierin was. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De nieuwe meubelboulevard in Waalwijk komt er nog niet voor het eind van het jaar. Dat bevestigt de mandenmakersgroep. Na de grote brand beloofde de mandenmakersgroep dat er een nieuwe meubelboulevard zou komen en dat deze voor het eind van het jaar haar deuren kon openen. Die doelstelling wordt deels realistisch. In oktober wordt de nieuwe Woonexpress geopend. Halverwege 2027 zullen de andere meubelwinkels volgen. Maaike van Gerwen is opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld in een groot darttoernooi. De Vlijmenaar verloor de eerste ronde van de World Grand Prix met 2-1 van Ryan Joyce. Tijdens dit toernooi moeten de darters beginnen en eindigen met een dubbel. Het waren juist de dubbels waar Van Gerwen tijdens de wedstrijd mee worstelde. Van Gerwen wist de eerste set te winnen, maar de twee sets daarna gingen naar de Engelsman. De Nederlanders Danny Noppert en Wessel Nijman zijn nog wel in actie op de World Grand Prix. De fractie van GroenLinksaf heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de lange wachttijden bij de WMO-aanvragen. De partij vindt het zorgelijk dat inwoners maanden moeten wachten op een onderzoek of keukentafelgesprek. GroenLinksaf wil weten hoeveel inwoners momenteel wachten op een WMO-onderzoek en hoe lang de gemiddelde wachttijd is. Ook willen ze weten of het college bereid is om te onderzoeken of het WMO-proces eenvoudiger en sneller kan worden ingericht. VV Dongen organiseert op vrijdag 9 oktober een afscheidswedstrijd voor de vertrekkende Fatih Kamachi. Het clubicoon van VV Dongen en oudspeler van RKC nam afgelopen seizoen afscheid van de Dongense Canaries. In twee periodes speelde Kamachi ruim 9 jaar lang voor Dongen. De afscheidswedstrijd wordt VV Dongen tegen VV Dongen, waarvan er een hoop oudspelers worden opgetrommeld. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Waar de 3 miljard euro voor de geschrapte bezuinigingen op de uitkeringen vandaan moet komen, blijft nog even onduidelijk. Het kabinet wil namelijk eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. En levert dat gesprek te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen defensie en justitie en infrastructuur worden in dat geval ontzien. Ondertussen schorten de vakbonden al hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. En de Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog bij vannacht 13 tot 18 graden en een overwegend matige zuidoostenwind. Ook morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker.

0: Nou, geweldig zeg. God, dan ben ik me nog een partaan blaar mee dat u dit even komt vertellen.
1: Iedere maandag tot en met vrijdag van 5 tot 6. Van 6 klaar met Anton Nachtzaam op Langstraat FM.

0: Running in the Family, dat was Level 42.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtwel.
0: En die zegt een prima goedemiddag. Het is 9 minuten over de klok van 5 uur. Wees welkom bij alweer een nieuwe aflevering voor deze 29e september van het jaar 2026. Langstraat FM is bij de klok rond 24 uur per dag op 1057, op 1068 en uiteraard via DHB Plus 6C en 8A en langstraatmedia.nl. Tot 6 uur hebben we onder andere wederom een nieuwe speciale aanbieding. We hebben de nieuwe flitsschijf, het meest recente nieuws uit onze eigen regio en het weerbericht. En de rest voor de rest eigenlijk alleen maar de lekkerste muziek, zoals deze.
2: Hoi, D'Angelo's hier. Je luistert naar Anton Nachtzaam en dit is onze nieuwe single.

0: van je werkdag. Wij begeleiden je van werk naar huis. Dit is Van Zessen Klaar.
1: 1966.
0: Elke werkdag van 5 tot 6 op Langstraat FM.

Echt een uitermate toepasselijke plaat voor de tijd van het jaar. Zeker als het buiten de mus van het dak afvallen. Op 29 september. Nog nooit voorgekomen volgens mij. Donovan en dat was Sunshine Superman. Hoogste tijd dat we even op Zandzwee gaan kijken. In onze regio staat 143 kilometer onder andere op de A16. Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 41 minuten vertraging. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 17 minuten vertraging. Dan de A2 tussen afrit Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel 5 minuten vertraging. En tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp nog een keer 8 minuten vertraging. A2 tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batendorp een afgevallen lading. En daardoor is de rechte rijstrook dicht. Levert de vertraging op van 7 minuten. A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Afrit Kerkdriel. 5 minuten vertraging. En diezelfde A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 5 minuten vertraging. Dan de A27 is tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. Is de A27 nog steeds dicht voor zware vrachtwagens. 11 minuten vertraging levert dat in elk geval op. Dan de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 18 minuten vertraging. En diezelfde A50 tussen Sint-Iderode en Veghel-Noord. Nog een keer 12 minuten vertraging. Tussen Os-Oost en Bankhoef 13 minuten vertraging. De A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp. 10 minuten vertraging. A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Maden en knooppunt Zonzeel 5 minuten. En tussen knooppunt Zonzeel en Maden die andere kant uit nog een keer 7 minuten vertraging. A59 tussen Dussen en Hooipolder 9 minuten vertraging. En de A65 Tilburg richting Den Bosch tussen Tilburg Noord en afrit Oosterwijk 6 minuten vertraging. Dan de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Leenderheide 9 minuten vertraging al daar. En tot besluit de N267 tussen de aansluiting met de A59 en Wijk bij Aalburg 7 minuten vertraging. Heel veel sterkte mochten jullie in die file staan. We gaan terug naar 1987 met de Nederlandse zangeres Karin Anne Meijs.

Sorry, is totaal anders dan dat hij samen met Simon Keizer zijn muziek maakte. Nick Schilder, oftewel van Nick en Simon. Eigenlijk is het nu meer Nick zonder Simon. Wow. We doen het ditmaal met Brian V. Dat is een nieuwe plaat die heet Smile. Zometeen de regionale nieuwsupdate, maar eerst André van Duin.

0: 1973. Dus op dit moment in de Langstraat 27 graden. En dan mag het. Dan mag je lekkere zomerse muziek draaien. Summer, the first time. 1973, Bobby Goldsboro. Daarvoor hadden we nog André van Duin. Als de zon schijnt.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De nieuwe meubelboulevard in Waalwijk komt er nog niet voor het eind van het jaar. Dat bevestigt de Mandenmakersgroep. Na de grote brand beloofde de Mandenmakersgroep dat er een nieuwe meubelboulevard zou komen en dat deze voor het eind van het jaar haar deuren kon openen. Die doelstelling wordt deels realistisch. In oktober wordt de nieuwe Woonexpress geopend. Halverwege 2027 zullen de andere meubelwinkels volgen. Maaike van Gerwen is opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld in een groot darttoernooi. De Vlijmenaar verloor de eerste ronde van de World Grand Prix met 2-1 van Ryan Joyce. Tijdens dit toernooi moeten de darters beginnen en eindigen met een dubbel. Het waren juist de dubbels waar Van Gerwen tijdens de wedstrijd mee worstelde. Van Gerwen wist de eerste set te winnen, maar de twee sets daarna gingen naar de Engelsman. De Nederlanders Danny Noppert en Wessel Nijman zijn nog wel in actie op de World Grand Prix. De fractie van GroenLinksaf heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de lange wachttijden bij de WMO-aanvragen. De partij vindt het zorgelijk dat inwoners maanden moeten wachten op een onderzoek of keukentafelgesprek. GroenLinksaf wil weten hoeveel inwoners momenteel wachten op een WMO-onderzoek en hoe lang de gemiddelde wachttijd is. Ook willen ze weten of het college bereid is om te onderzoeken of het WMO-proces eenvoudiger en sneller kan worden ingericht. VV Dongen organiseert op vrijdag 9 oktober een afscheidswedstrijd voor de vertrekkende Fatih Kamachi. Het clubicoon van VV Dongen en oudspeler van RKC nam afgelopen seizoen afscheid van de Dongense Canaries. In twee periodes speelde Kamachi ruim 9 jaar lang voor Dongen. De afscheidswedstrijd wordt VV Dongen tegen VV Dongen, waarvan er een hoop oudspelers worden opgetrommeld. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo. Dit is de weerupdate. Vanmiddag is het vrij zonnig en zomers warm met temperaturen die oplopen naar waarden rond 27 graden. Daarbij waait een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond blijft het nog een tijdje zwoel buiten. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 17 graden. Er blijft een matige zuidenwind staan. Woensdag overdag is het nog zomers, maar 's avonds volgen enkele buien en die verdrijven de warmste luchtsoort. Koud wordt het echter niet met de rest van deze week dagelijks 20 graden. Hierbij blijft het vaak droog met flink wat zon. En tot zover de update.
3: Goedemiddag! Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langstraat.

Er waren in die periode, de jaren 70, 80, twee bandjes die de naam Windjammer droegen. Eén was een Nederlandse band en dit was de Amerikaanse band Windjammer. Tossing and Turning was een redelijk hit voor deze band. Dat was de Car Classic. Mocht je nog onderweg zijn van je werk naar huis en in de file, blijf vooral luisteren. Want we zijn tot 6 uur bij je met alleen maar de lekkerste muziek en doelgerichte informatie. Zometeen de Cowshills, The Rain, The Park and Other Things na Double Bob.

handen aan het stuur. Ogen op de weg en je radio op Langstraat FM. Dit is Van Zessen Klaar met Anton Nachtzaam. I saw

De Cowgirls zijn een Amerikaanse zanggroep uit Newport, Rhode Island. Zes broers en zussen die bekend staan om hun professionele optredens. En zingen van harmonieuze harmonie. En dat deden ze al vanaf jonge leeftijd samen met hun moeder. De band werd begin 1965 opgericht door de broers Bill, Bob en Barry Coswell. Vanaf 2024 treedt de band op. Onder andere jaarlijks met de Turtles en meer van de jaren 60 bands. Dit was een van hun hitjes die ze scoren bij ons hier in Nederland. Het is 17:15. Smakelijk eten, dit is Langstraat FM en dit is Alcazar. MUZIEK

the passion of the groove.

hebben het dan maar druk mee, dat werkoverleg over greenscreens en websites en weet ik veel allemaal. Wel allemaal verschrikkelijk leuk natuurlijk om te doen. Ellie Goulding. En we doen het allemaal for your entertainment. Terwijl er een poster naar beneden lazert hier. Maar goed. Dus hij gaat naar de deeper underground in elk geval. Dit is Jamiroquai. Yeah.

En met Lindsey Buckingham en I Think You're In Trouble komen we een eind aan deze aflevering van 6 klaar voor deze dinsdag. Zeg tot zometeen. Tot morgen. Zelfde tijd, zelfde zender.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De vakbonden hebben aangekondigd hun acties op te schorten nu het kabinet de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid gaat schrappen. Waar wel op bezuinigd gaat worden is nog onduidelijk. Het kabinet wil eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. Levert dat te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen justitie, infrastructuur en defensie worden in dat geval ontzien. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de Houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de Afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Bij landelijke scholierenprotesten in Frankrijk zijn zeker 40 jongeren aangehouden en 10 mensen gewond geraakt. Leerlingen blokkeerden tientallen middelbare scholen uit protest tegen lerarentekorten, chaotische lesroosters en slechte voorzieningen. Op verschillende plekken kwam het tot geweld en brandstichting. Zo werden enkele journalisten en een brandweerman aangevallen. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de Houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de Afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Het weer. Het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense eurocommissaris Jurgensen zegt te gaan onderzoeken wat er gedaan kan worden om benzine en diesel in Europa goedkoper te maken. De hoge energieprijzen zijn een zorg voor veel burgers en ook niet goed voor de economie. Hij zei dat er geen overheidsgeld verspild mag worden aan maatregelen die averechts werken in een crisis rond fossiele brandstoffen. Een eigen groene energievoorziening is de beste verdediging tegen prijsrisico's. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5 uur Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Ik zal er niet doorheen zingen, want ik kan heel slecht zingen. Dus laten we dat maar even niet doen. Welkom, welkom op deze allerlaatste septemberdinsdag. Ja, ik ben helemaal... Nou ja, ik ben niet helemaal alleen. Maar ik ben in ieder geval zonder... Ik ben met mijn filler, summer filler. Want het is natuurlijk wel leuk. Ik ben helemaal zonder mijn co-host vandaag bij Arno & Friends. Arno die heeft weer van alles te doen. Dus ik ben hier met co-host Thibaut. Hallo Thibaut.
1: Hoi.
0: Hi, kijk, leuk dat jij erbij bent. Dat je in ieder geval even mij niet helemaal alleen laat draaien vandaag voor al onze luisteraars. Maar je hebt dan een heel leuk, je had een leuk verzoekje om het eerste uur mee te doen, hè? Wat was jouw idee? Wat wilde jij, welke nummers wilde jij dit uur gedraaid hebben? Want jij hebt het hele uur verzorgd.
1: Ja, dat... Kijk, dames en heren, jongens, meisjes. Dit gaat er heel goed komen dit jaar. Want dit uurtje gaan we alles van de Boogie Boys draaien.
0: Alle nummers van de Boogie Boys.
1: Dus zingen, dansen, gek doen. Nu kan het.
0: Ja, precies. Dus we gaan lekker in de Boogie Boys.
1: Dus zeg de ouders dat je bank moet staan springen. De ouders mogen ook meedoen en gek doen.
0: Iedereen mag meedoen. Iedereen mag lekker even dansen. En,
1: op de bank staan.
0: Ja, als je maar uitkijkt. Hè, niet ervan afvallen. Dus Thibaut heeft vandaag... die is dus zoals iedereen misschien wel weet helemaal gek van de Efteling.
1: En Studio 100.
0: En dan de Boogie Boys. Dat is het entertainment wat in de zomer en in de winter daar geprogrammeerd staat. Dus nu dat... ik zeg, wat wil je horen? En hij zegt, nou, ik wil eigenlijk wel gewoon alle liedjes. En dan niet van de heren zelf, maar de originele. Dus we gaan het eerste uur eens even lekker swingen. Als je het herkent, inderdaad. Ja, Efteling heeft het bedacht. Zij hebben het uitgevoerd en wij gaan het draaien.

Ik was iets te vroeg. De Mavericks, Dance the Night Away. Altijd leuk. En daarvoor begonnen we natuurlijk het uur met Cool and the Gang, Celebrations. Ja, wat ik al zeg, het zijn allemaal een beetje de verzoekjes van Thibaut. Die heeft dit erin gegooid. We gaan nu even, ja, we gaan gewoon meteen door. Ik zit helemaal in die flow, helemaal lekker. We krijgen nu Major Look, Meghan Trainor en dan Hunter X met de hele familie erachteraan. Eja, Ari, Nuna, Ray, Ami en K-pop Demon Hunter Cast. Nou, als je dit in één zin zo zonder te stotteren kan zeggen, dan ben je een hele goeie. En dat nummer dat heet Golden. Dus we gaan eens even kijken wat Meghan Trainor te vertellen heeft. Wat is er aan de hand, meisje? Oh, en verder?

helemaal, helemaal golden. Van Hunter, wie hadden we ook alweer? Hunter, Eya, Ori, Nuna, Ray, Ami. Nou ja, en nog zo de hele buurt, de hele omgeving. Maar ja, heerlijk nummer. Ja, als je het benieuwd bent van, goh, waar hebben ze dit vandaan? En ik wil dit wel zien. Als je op YouTube zoekt naar Boogie Boys Efteling, dan kom je ze tegen. Het zijn altijd vier mannen en ja, het is gewoon één groot feest. En ze kiezen de nummers uit waarvan je gewoon weet, nou, dit wordt gewoon leuk. En dit is gewoon swingen en daar wil je gewoon meer van hebben. Wat ze ook in het repertoire hebben is Beach Boys. Want ja, als je zegt fun en gezelligheid en meteen een good vibration en gezellige, ja, een beetje lekkere zomerse tunes. Dan zeg je Beach Boys. Dus daar hebben ze vier nummers van in hun repertoire, die we natuurlijk allemaal wel even gaan draaien. Dus we doen even een blokje Beach Boys. Barbara Ann, die komt als eerste. Good Vibration, Surfing USA. En daarna I Get Around. Have fun. Bye-bye.

it round. Nou, ik heb toch niks te veel gezegd, of wel? Beach Boys. Als er iets is wat lekker swingend is, ja, ik krijg er altijd zo goede zin van. Ik word er altijd heel blij van. En het valt me op hoeveel nummers dat je kent en hoeveel nummers dat je denkt, oh, wauw. Ja, dus even als een uitstapje, de tribute band Beach Boys Best. Die toeren nog steeds, die hebben toen afgelopen seizoen gewonnen bij dat Battle of the Bands. Die zijn ook zo ontzettend goed. Als je daar naartoe gaat, het is gewoon, het is natuurlijk niet het origineel, maar het komt er echt voor, 98% komt het erbij in de buurt. En dan is dat is ook een feestje. Beach Boys, dat is een feestje, dus ik snap wel dat, dat ze van de Boogie Boys heren bedacht hebben om die... Om daar een lekker blok van vier nummers in te verwerken. Dan gaan we weer verder. Want ja, we zijn natuurlijk bezig met het uurtje van Thibaut. Die heeft gevraagd voor de liedjes van de Boogie Boys. Dus nou ja, daar, ik vond het ook de afgelopen zomer supergezellig. En leuk om naar te kijken. Dus ik ga zeggen, ik hou mijn mond. En hier komen nog een paar Boogie Boys knallers. Ah.

0: Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. En daarvoor natuurlijk Maywood, Rio, Roberto Giacchetti. Dit hoort er niet bij, maar dit is gewoon lekker een salsa. Even een Nou, ik moet zeggen, Thibaut, geen verkeerde keuze.
1: Nee.
0: Nee, het is, je bent er helemaal terug in de zomer. En dan zijn we er nog niet, want we hebben nog een aantal nummers te gaan. Want het optreden van de heren was altijd een half uurtje. Maar ja, we hebben nu gewoon lekker alle nummers, de originele uitvoering, gedraaid. En dan zijn we al gauw een uur onderweg. Dus ja, ik zou zeggen, ze mogen nog wel vaker wat van deze nummers maken. Want ik ben weer helemaal terug lekker in het zomerse, om het zo maar te noemen. We gaan verder met Wake Me Up van Avicii. En daarna gooien we er Sarah Larson met Lush Life achteraan. En ik denk dat we dan weer even bij jullie terugkomen. Maar dan krijg je in ieder geval even weer lekker twee gigantische knallers.

Ja, dat was het weer, een blokje. Ik moet wel een beetje opletten, want ik sta hier alleen maar heen en weer te swingen. Ze hadden daar zo'n dansje en die probeer ik dan te doen. Maar ik ben hem al lang weer vergeten. Dus ik sta hier een beetje, ik hoop niet dat er camera's zijn, want ik sta erg een beetje voor gek als ik hier dit aan het dansen ben. Maar het is gewoon, het is een beetje van alles. Oud en nieuw en gewoon heerlijke muziek. Ik heb er nog... twee. Misschien als ik wat langer praat, dat ik er nog drie kan draaien. Maar ik heb er sowieso nog twee klaarstaan. Voordat we naar de boodschappen van 9 uur gaan. The Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. Dat is weer een heel ander. Wat zijn het? Schotse, Ierse tweelingbroers. Ja, je hoort het meteen als ze aan het zingen zijn. Het is al... Ik vind de stemmen zo leuk. Beetje dat, net even dat accentje. En ze sloten dan altijd af met Stevie Wonder. Signed, sealed, delivered. Dus het is gewoon genieten. Meer kan ik er niet van maken. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Zo niet, geef me even een gil. Geef even een appje. Ik zie alleen dat ik niet op de Facebookpagina kan. Maar je kan altijd via de studio WhatsApp. Gooi het er gewoon mijn kant op, zou ik zeggen. En ik gooi het in de tweede uur, gooi ik het erin. Dus ik zou zeggen 06 21 21 32 10. En dan, ik kan de WhatsApp op mijn telefoon wel openen. Dus je kan ook appen, je kan bellen. Mensen die nog willen bellen, dat kan ook altijd nog. En dan gooi ik er in de tweede uur, gooi ik er jouw verzoekje bij. Geen enkel probleem. Maar nu gaan we eerst even Stevie Wonder en daarvoor The Proclaimers.

0: and your stone, Stevie.
1: That'll work.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. In de nieuwe kabinetsplannen gaan vooral kleine spaarders en beleggers meer belasting betalen. Vanaf 2028 wordt hun vermogenswinst al boven de 1000 euro belast. Ook cryptobeleggers zijn de klos. Zij moeten belasting gaan betalen over de waardestijging van hun portefeuille, ook als ze de munten niet verkopen. De Tweede Kamer gaat de plannen de komende dagen met het kabinet bespreken. Op de N48 tussen Balkbrug en Hogeveen zijn vanmiddag twee vrachtwagenchauffeurs omgekomen. Om 3:15 vanmiddag botsten ter hoogte van het Drentse dorp Zuidwolde drie vrachtwagens en drie personenauto's op elkaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een van de vrachtwagens kantelde en verloor een lading schroot. Dat kwam op de rijbaan terecht. De N48 blijft tot woensdagochtend dicht voor herstel- en opruimwerkzaamheden. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5:00 Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
2: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

voor mensen die denken, wat is dat nou? En waar, wat heeft dat kind nu op staan? Dit was Willie Nelson, On the Road Again. Om te beginnen met het tweede uur van Arno en Friends. Zonder Arno, maar met friend Thibaut. Ik draai eigenlijk Willie Nelson, omdat een tijdje terug hadden wij, een hele tijd terug hadden wij Patrick de Kok van June 16 in de studio. En dat is een project waar allerlei muzikanten in allerlei gastsamenstellingen echt de meest geweldige muziek draaien. Of maken eigenlijk, want wij draaien ze omdat wij bij Arno & Friends altijd op zoek zijn naar nieuwe muziek. En je bent hier altijd welkom om je muziek te promoten. En als we het leuk vinden, en dan draaien we het. En in dit geval, Patrick wist dat. Dus die kwam vorige week met de vraag van een van mijn zangers. Die heeft nou een eigen single, een debuutsingle. En dan gaan wij die natuurlijk draaien. Dat vinden we alleen maar leuk. Dus het gaat in dit geval over Lefty. Lefty Zennings en de Blackstone Riders. Die heeft een eigen debuutsingle opgenomen. En daar heb ik de MP3 van gekregen. Dus die wil ik heel graag zo meteen met jullie delen. Maar even wat achtergrondinformatie die ik erbij heb gekregen. En daar staat: sommige muziek kies je niet, die kruipt onder je huid en die blijft daar zitten. Voor Lefty Zennings begon het met de platen van Willie Nelson. Vandaar net mijn nummer Willie Nelson. Waylon Jennings en Billy Joe Shaver. Muziek en verhalen, rafelranden en een eigen wil. Na jaren als bassist in verschillende bands te hebben gespeeld, werd het tijd om de liefde voor de outlaw country een stem te geven. En die stem die vond hij donker, doorleefd en recht uit het hart. Nu treedt Lefty naar voren als frontman met zijn band The Blackstone Riders. Het is een collectief van doorgewinterde muzikanten die hun sporen ruimschoots verdiend hebben in succesvolle en bekende rock en roots bands. De kern bestaat uit gitarist Daan Jensing, drummer Mike Kolen en bassist Patrick de Klok, aangevuld met de pedal steel virtuoos David Graham. Onlangs dook de band de studio in om live een aantal van die favoriete country klassiekers uit de jaren 70 opnieuw vast te leggen. En de eerste release is de single Willie, the Wandering Gypsy and Me. Als je heel goed luistert, dan ken je de stem, maar dat gaf ik net al aan, van de nummers No Mercy en Blackstone van June 16. Dat is de samenwerking die Patrick de Kok met zijn vrouw heeft gedaan. Die is nog steeds heel actief. Eigenlijk om de zoveel tijd komt er weer een nieuwe gigantische hit. Komt uit hun pen en uit hun brein ontsproten. Ik zou zeggen, ga ze zoeken. Je ziet ze op YouTube. De streamingsdiensten, daar kan je sowieso June 16 vinden. Maar ook dit, de debuutsinger van Lefty Zennings. En dit is hem. Ik zou zeggen, ga ervoor zitten, want hij is echt gewoon geweldig. Lekker country, wat er al staat. Donker, doorleefd, maar vooral recht uit het hart.

Nou, toch niet niks te veel gezegd, of wel? Echt, ik vind dit. Ik kan hier zo van smullen van deze stem, deze muziek. Dus dat, mocht je het willen luisteren, willen zoeken, Lefty Zennings, debuutsingle, Willie the Wandering Gypsy and Me. Anders, als je nog meer van hem wil horen, zoek even naar June 16. Dan daar heeft hij de nummers No Mercy en Blackstone ingezongen. Als het goed is, en daar ga ik wel even van uit, komen ze zowel Lefty als Patrick 27 oktober hier naar de studio. Dus mocht je hem wat vragen willen stellen, heb je iets wat je denkt van nou dat wil ik horen of kan die dat ook? Of misschien wel gaat hij ergens binnenkort optreden? Komen ze om wat nummers te spelen? Geef het even door. Dan, we kunnen het altijd vragen natuurlijk. Hè? Dus dit was de debuutsingle. Ik heb hem ook aan mijn collega DJ's gegeven. Die vinden hem ook leuk. Dus ik denk dat jullie hem nog wel wat vaker voorbij horen komen. Hier binnen Langstraat, binnen allerlei DJ's momenten. Dus ik zou zeggen, hou hem in de gaten. En ja, er is altijd meer. Dit smaakt zeker naar meer.

Dus even een hele andere overgang naar een wat country vibe van Lefty. Adamski featuring Seal met Killer. Maar ik heb even opgezocht. June 16, want ik denk als we dan toch daar wat als ik dat heb genoemd, dan vind ik ook wel dat ik er iets van moet draaien. Want ook dat zijn echt geweldige nummers. Lefty die zingt op de nummer No Mercy en Blackstone. Dus ik dacht, als ik er nou eens dat nummer achteraan gooi. Dus dit is June 16. En dat is het muzikale project van dus Patrick en zijn vrouw Angelique. Blackstone, echt ook te gek gaaf nummer. Met dus Lefty als zanger.

Ja, ik blijf het herhalen. Ik denk niet dat ik te veel heb gezegd. Wat een geweldige stem en wat een geweldige muziek. Echt, het, ja, ik word hier helemaal blij van. En dan zo'n samenwerkingsverband, lekker al die verschillende invloeden, verschillende artiesten erbij. Ieder nummer heeft ook weer gewoon zijn eigen stijl. Want er zijn natuurlijk andere artiesten, andere zangers. Dus dan heb je gewoon weer net even een beetje een andere vibe erbij. Dit zal lastig worden om echt op te treden, om het zo maar te zeggen. Omdat er natuurlijk zoveel mensen bij betrokken zijn. Maar Lefty zelf, ja, ik zou zeggen, stel wat vragen op. Stuur ze naar mij via de Facebook, via mijn eigen account, via mijn telefoonnummer. Het telefoonnummer van de studio. Heb je vragen aan Patrick of aan Lefty? 27e, als het goed is, zijn ze hier. En dan, ja, we gooien het in de groep. Alles wat je wil weten. Misschien dat hij nog wel een stukje kan zingen. Dat krijgen we misschien ook nog wel voor elkaar. Ik weet het niet, kan niks beloven. Maar ja, heerlijk, heerlijk, heerlijke muziek. Ik kan het gewoon niet vaak genoeg zeggen. June 16 met de gastartiesten en Lefty Zennings met zijn debuutsingle. Ga het opzoeken. Op alle socials kan je het vinden. Er zitten ook hele gave clips bij trouwens. Vergeet ik bijna te zeggen. Dus die heb je ook dan gratis erbij. Super, super, super gave clips. Ik heb nog één nummer. En dan begreep ik van mijn sidekick dat hij wat nieuwtjes heeft. Dus dan gaan we even naar het korte nieuws van Thibaut. Maar eerst even Save Me van Cloud. Save.

Ik ben er al meteen weer tussendoor aan het gillen. Want mijn sidekick die zit hier allerlei dingen recht te zetten. Dus dat was eventjes... moest ik er even iets van zeggen. Maar, als het goed is, krijgen we het nieuws. Een kort nieuws. Dus ik ga er eventjes wat ingooien.

0: Jee, daar is hij, Thibaut.
1: Ja, hier ben ik weer.
0: Het nieuws van de Langstraat.
1: Het nieuws van de Langstraat.
0: Je gang, schiet. Steek van wal.
1: Ik ga mijn deur in huis vallen.
0: Ja, doe eens.
1: Dames en heren, ik heb goed nieuws. Zoals zij is bezig. We gaan even naar de Efteling toe.
0: Ja?
1: Naar de Efteling, maar zij is bezig met die spoorbibliotheek. Gaat goed, zijn al druk bezig.
0: Kijk.
1: Ravenlijn zijn ze bezig. En ze zijn nu de sneeuwnachtegaal aan het slopen.
0: Slopen?
1: En terug opbouwen.
0: Ach, gelukkig. Ik denk al slopen.
1: En, jongens, meisjes, ze zijn... Denk, in oktober gaan ze beginnen met de winterspulletjes ophangen. Dus 16 november begint de winter.
0: Kijk, altijd leuk om te weten.
1: En, jongens, meisjes, wie ook leuk vindt... 9 november begint het Sinterklaasjournaal. Ik weet niet of ze zijn op zoek naar een nieuwe Sinterklaas. Weet ik niet, maar dat zien we wel.
0: Ik zou zeggen, laat ze jou even bellen. Als er iemand is,
1: nou, gewoon bekend iemand.
0: Ja, het moet een bekend iemand zijn. Maar ja, jij vindt dat toch op zich ook wel...
1: Gewoon bekend iemand.
0: Dus we zoeken een nieuwe Sinterklaas. Oké, okay, een hulpje van Sinterklaas moeten we dan zeggen.
1: Van
0: Sinterklaas. Dat, die zoeken ze.
1: Van Stefan de Wallen, die is al 15 jaar Sinterklaas en stopt ermee.
0: Ja, die stopt ermee als hulp. Oké, okay, en is er nog meer nieuws uit de Langstraat?
1: Ja, want ik ga de 11 oktober naar Aladdin en de 18e naar Pippi Langkous. Mensen, Pippi Langkous, ja, als je die film, als je die series van Pippi Langkous ziet of boeken leest, weet je waar ik over heb. Over die brutale meisje die alles kan, alles durft. En zo'n musical van.
0: Ja.
1: En zo iemand die ik ken, de Efteling, speelt ook in.
0: Oké, okay, dus er zijn in het theater zijn er genoeg dingen te doen. De Efteling is volop aan het bouwen.
1: Ja.
0: En de hulpjes van Sinterklaas is op zoek naar een nieuwe hulp. Oké, okay, nou.
1: Dus dat was het al.
0: Nou, super bedankt voor deze informatie. En mocht je nog meer willen hebben en willen weten, en dan ben je benieuwd. Misschien dat hij volgende week alweer terugkomt. Dan is mijn sidekick Kubo er weer met nieuwe nieuwtjes.
1: Veel plezier en rij voorzichtig.

Ja, we gaan van links naar rechts. Allerlei muziek komt er het tweede uur voorbij. Gewoon alles wat lekker is en wat her en der als een verzoekje binnengekomen is. Een van deze, een van de verzoekjes, dat was Peter Andre, Mysterious Girl. Ja, dan krijg je eigenlijk ook weer een beetje dat je teruggaat lekker naar de zomer. En voor de dames die er een beeld bij willen voelen. Het is een zeer gespierde man. Dus het oog wel ook wat, de dames. Dus waarom niet? Daarvoor Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? En de Jacksons, Blame It On The Boogie. En daarvoor hadden we natuurlijk het nieuws van Thibaut. Alle leuke dingen die er zijn en die gaan komen waar je naartoe kan. En anders hou onze Facebookpagina en gewoon onze website in de gaten. Langstraat, daar staan ook alle nieuwtjes, maar ook alle uitjes, regio nieuws, regio berichten. Alles kan je daarop vinden, dus genoeg te doen. Er kwam nog een verzoekje binnen. Een vrij nieuwe plaat, want ik ben volgens mij wel van de jaren 80, 90, wat oudere nummers. Dus dit is vrij nieuwe, of een nieuwe eigenlijk moet ik zeggen. En daarna doen we toch wel eventjes een beetje weer wat, iets ouder, maar gewoon lekker. Douwe Bob, No To Self. En daarna komt Your Love van die Outfield.

The Outfield, Your Love. Ook een lekkere nummer. En No To Self. Ja, ik had hem inderdaad al wel eens een keer gehoord, maar nog nooit echt zo heel erg goed op mijn gemak naar geluisterd. Maar ja, ik vind Douwe Bob sowieso goede muziek hebben, lekkere muziek hebben. Dus dit is ook weer een knijter van een hit. En volgens mij is hij nu heel actief. Hij is gevraagd bij een country zanger in Amerika. Dus ja, de kans is aanwezig dat we hem wat... of kwijt zijn wil ik niet zeggen, maar dat we hem wel wat meer uit moeten lenen. Dus dat is alleen goed voor die jongen. Want dat is toch waar je het voor doet, hè, als artiest zijnde. Ik heb al nog een paar klaarstaan. Ik kreeg een verzoekje. En eentje die ken ik al wel. En de andere is, die draai ik... ik draai ze eigenlijk allebei niet zo heel erg vaak. Maar ik ken ze wel en ik vind ze ook wel erg lekker. Lekker, lekker, lekker. Ik moet eigenlijk zo'n jingle hebben met zo'n echo erin zo. UB40, Kingston Town. En daarna kwam de vraag Ed Sheeran met Beyoncé met Perfect. Dus nou, laten we die er eens in gooien. Deze begint altijd zo lekker. UB40. Heerlijk relaxed.

dat is toch lief. Dat zeggen niet zoveel mensen als ik op de radio bezig ben. You look perfect tonight. Dankjewel Ed en dankjewel Beyoncé voor deze complimenten. Dat doet me goed. Dus ja, altijd leuk, altijd leuk, altijd leuk. UB40, Ed Sheeran. Dat kan gewoon niet mis. We hebben nog meer. We zijn er al bijna doorheen, mensen. Het is al 5 voor 10 op deze laatste dinsdag van de maand. Volgende donderdag is het oktober. Dus dan zijn we pas weer begin oktober. De 6e zo uit mijn hoofd. Zijn we pas weer terug met Arno en Friends. Ja, tot die tijd kan ik er nog 1, misschien 2 nummers draaien. Dus ik zou zeggen, laten we nog eventjes de paar minuten volmaken met leuke muziek. Ik heb hier... ik had hem deze echt nog nooit. Deze ken ik dus eigenlijk niet echt. Maar ik zag hem hier staan. Ik denk, die is wel leuk. Bugs Fizz, New Beginning. Eens even kijken wat die te vertellen hebben.

0: Nou, dat was ineens af.
1: Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. Rusland gaat bezuinigen op de gezondheidszorg en het onderwijs om meer geld in de oorlog met Oekraïne te kunnen steken. Dat meldt persbureau Reuters, die begrotingsstukken voor volgend jaar heeft ingezien. Poetin wil ook bezuinigen op de sociale voorzieningen, zoals pensioenen en uitkeringen voor veteranen. De begroting van Rusland staat onder druk door de oorlog en de economische sancties tegen het regime. De pensioenen gaan minder omhoog, maar de ouderenzorg wordt beter. Dat kondigde de nieuwe Britse premier Burnham aan in een toespraak op het congres van zijn Labour-partij in Liverpool. De premier wil een nationale zorgdienst oprichten, maar ook het meestijgen van de pensioenen met de inflatie loslaten. Over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in 2020 zei Burnham dat dat meer slecht dan goed heeft gedaan. Hij wil over een nieuwe relatie gaan overleggen. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come.
8: One sip.
7: Bad for me.
8: One hit.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, dan wil het kabinet vooral op onderwijs bezuinigen. Dat zou volgens de NOS een geheime afspraak tussen de coalitiepartners zijn. Het overleg met de vakbonden die na het schrappen van de bezuinigingen op de sociale voorzieningen weer komen onderhandelen, moet van het kabinet leiden tot een besparing op de uitkeringen. Er is een gat van 1 miljard of 3. Onderwijs zou daarvan ruim 1 miljard voor zijn kiezen krijgen. De milieugroep BovEnds heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou zich niet houden aan de klimaatafspraken uit een handelsakkoord. In de zee rond Nieuw-Zeeland mag sinds vorig jaar weer naar olie en gas worden gezocht. Ook zou het land een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maken met nieuwe wetgeving. En dat is volgens de activisten in strijd met het klimaatakkoord van Parijs. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Hij strijkt zijn handen door haar haren en hij breekt van haar verdriet. Hij wil zijn dochter zo graag troosten, maar zijn woorden reiken niet. Waarom moest dit?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: in de nacht.
1: Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: Langstraat FM.